0: on, this is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Hello?
4: Where we at?

This is Galaxy Radio,

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: like it was yesterday.
1: Yeah. Throwback.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De A21-leider Eerdmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: We are
14: Turn up.
12: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
16: That's right, morning time is here.
12: Are you ready? Well, let's go. Back to the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.
16: That's right, Richie Styles and Tony Q on the check-in with your man. Good morning, first and foremost. It is Thursday, throwback Thursday, thirsty Thursday. Girls want to have fun, friend is on the way for you. But girl, before we get to that though, with the MC, Bees and Honey, with Show Me Love. That's going to open up our 6 o'clock doors this morning.
12: Another hour with all your favorite songs and artists.
17: All day.
12: Let's drop more hip-hop bangers.
18: Number one station.
19: Station.
12: Galaxy Radio.
19: Station.

0: back in. I'm going back in.
1: Download our free radio app, Galaxy. Your number one for hip hop.
2: Lock this.
1: Afro and R&B.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 7 a.m.
8: Dit is het Galaxy News.
9: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
10: Let's go!
11: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
15: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
15: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Nu in de bioscoop.
19: We are
20: Turn up.
19: Galaxy Radio.
20: Dropping hip hop.
19: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
19: Let's go.
22: It's Galaxy in the morning time. What up with it, boy?
19: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
22: You know that part where he said the best morning vibes?
19: Huh.
22: It is the goddamn truth. I tell you what, with you is on the way, but first, Kalani, Folded. Let's go.
23: Are we having fun today?
24: This is where the biggest stars come to play.
23: Yeah.
24: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and what

0: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: This

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbare vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 20-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
10: We are.
12: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: Galaxy in the morning time.
10: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
16: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
17: Let's go.
10: Here are Richie Styles and Tony Q.
15: That's right, let's go. Welcome to the 8 o'clock. Good morning to you, first and foremost. If you're just checking in, if you just got your ass into the car. No Games is on the way. That's by Dior and Cunts. But first, though, Out of Star is coming through with the Where Do We Go? Whew. I tell you where we're going. We got Lamine Lowe's and Willow's on the way. All right? Look out for your yard knowledge. That's coming up in a little bit. Good morning.
18: Hey, we right back.
19: Yeah.
18: We right back.
20: Well, okay.
10: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
20: Now let me break it down.
10: We are Galaxy Radio.

0: Galaxy in the morning time, more hits on the way for ya. Man, I'm talking about some salt and pepper with Watch Your Man. But hold on though, Drake is coming through with a shabang. Alright, we're loading them up. Keep them loading. Let's go get it.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
1: Sugar.
3: Wat is er gebeurd?
1: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
4: Als aannemer, veel stress.
1: De man die door iedereen wordt begeerd.
4: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
1: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: Waar de fuck was je?
1: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Wat was je van plan dan?
4: We praten thuis, oké.
1: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
7: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
1: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
1: Nu in de bioscoop.
9: We are Galaxy Radio.
10: Where the biggest stars come to play.
11: I want the day.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella bij Barcelona hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
9: Hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
12: Super Wild, Richie Sauce, Tony Q in the morning time. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. It's 9 o'clock.
4: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
12: Man, that Thursday energy ain't over yet, boy. Man, we got some Love Me Not on the way. We also got some Lojo Amor coming up right now. All right, that's opening up our 9 o'clock doors. Top of the morning. 9 o'clock hour is here.
13: We

0: jij daar? Maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one.

0: The marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodé oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: We are
9: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
13: Een hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag 17 september, halverwege september alweer. En dat betekent dus, de vakanties zijn voorbij, de werkweken zijn begonnen en eigenlijk moeten we weer een beetje gezond gaan leven. Maar wat is nou eigenlijk het beste om te doen? Hoor je zometeen.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
13: De vraag is vooral, hoe gezond moet je eigenlijk gaan leven? Moet je alles aan de kant schuiven? Al je slechte gewoontes? Of is misschien een klein snoepje, chocola, wat chips op zijn tijd helemaal niet zo erg? Hoor je zometeen dus. Eerst nog Joe en zo te laat.

0: Dior bij Galaxy Radio. Het is halverwege september. En dat betekent dus, de scholen zijn weer begonnen. Het werk is weer begonnen. En daar hoort ook weer een beetje discipline bij. En daar hoort dus een beetje gezond leven bij. Meer sporten. Meer bewegen. Minder binge-watching. Minder fastfood. Maar op een gegeven moment wordt je leven misschien wel een beetje saai. Waar ligt die balans? Ik ga het zometeen voor je uitzoeken. Eerst nog Lose My Breath, Destiny's Child komt eraan. En zometeen nog Broederliefde, Stunten komt eraan staan.
1: This is Galaxy Radio,

0: Ja, op mijn birthday eet ik eigenlijk alles wat los en vast zit, want ik ben tenslotte jarig. Maar ik moet eerlijk toegeven, dat is in andere weken niet per se heel anders. Nee, ik hou er wel van, hè. Lekker wat eten, lekker wat drinken. Zeker op vakanties, maar ook gewoon wanneer ik thuis ben. Ik hou er best wel van om een zakje chips open te maken voor de tv. Alleen de vraag is een beetje, waar ligt de balans? Moet je alles uit je leven schrappen om zo gezond mogelijk te leven? Of mag je daarin een balans hebben? Ik zag laatst een video van iemand en die had het helemaal aangepakt. Geen social media, geen ongezond eten, geen alcohol. Iedere dag sporten, een boek lezen voordat je naar bed gaat. Geen binge-watching en ook geen microplastic. Dus alles wat in plastic zit, moest ook schrappen. En hij zei zelf, hij viel af, hij voelde zich beter. Maar na 7 dagen was hij er ook wel weer echt helemaal klaar mee. En hij merkte ook wel, ik wil eigenlijk gewoon wel hier en daar een lekker drankje kunnen drinken en lekker alcohol kunnen drinken, wat kunnen eten, eigenlijk een soort van balans kunnen houden. En daarin is een beetje de vraag, wat is beter? Kijk, ik heb een beetje die tegenstelling. De ene keer wil ik alleen maar sporten, wil ik meedoen aan de High Rocks en wil ik gezond leven. Aan de andere kant wil ik lekker van mijn leven genieten, uitslapen, ongezond eten. En daarom is het misschien niet in alles perfect doen, maar misschien juist door de week gewoon een beetje normaal doen. En het weekend mag daar dus gewoon een alcoholische versnapering overheen. Want het lijkt me hartstikke leuk om 100 te worden. Maar wel als die 100 jaar ook, zeg maar, een beetje gezellig is. Snap je? Dus daarin zou ik zeggen, kies die balans voor jezelf een beetje uit. Of het nou door de week is of in het weekend, het maakt in principe niet heel veel uit. Zolang het voor jou maar behapbaar blijft natuurlijk. Hey, zometeen gaan we naar B2K, komt eraan. Naar die throwbacks 2003. Eerst nog deze stunten broederliefde hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: let's slow down with Tim's.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: What you need now.

0: B2K, echt zo'n groep uit het begin van de jaren zero's, waarin je misschien niet meteen alle namen meer kent, maar zodra je bam bam bam hoort, dan weet je het weer. B2K. Omarion, Lil Fizz, J-Boo, Razz-B, B2K, dus Boys of the New Millennium. En ze kwamen op in een periode waarin R&B boybands enorm groot waren. Hun eerste album kwam in 2002 en toen kwam bam bam bam en toen werden ze meteen naar nummer 1 geschoten. Wat is jouw nummer 1 plaat? Stuur hem zometeen naar me door. Je hoort zometeen hoe dat precies werkt. Eerst nog Hit Me Up en Street Dreams zometeen. Nah.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan dan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu in de bioscoop. Yeah. This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Doji, girl, get up, Galaxy Radio. De tekst die ik tegen mezelf zei vanmorgen toen ik wakker moest worden. Want ik kon er maar niet uit vanmorgen. Ik werd gewoon niet wakker. En voor ik opstond was het echt al, ja, ik denk rond de klok van acht. Ik moest al een beetje haasten naar de studio toe. Maar we zijn er vandaag. En ik ga zo meteen jouw favoriete track draaien die jij wilt horen. Die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Je mag bellen of whatsappen.
1: Yo, what's up, everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl, Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio, home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Tina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
1: We are...
9: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
12: 11 uur geweest, nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio, waar ik jou je werkdag doorhelp. Ik hoop dat je werkdag lekker gaat vandaag. Op de donderdag, bijna richting die vrijdag, bijna weekend. Voor het zover is, gaan we zometeen jouw favoriete working track draaien. En je hoort zometeen welke ik voor jou uitkies.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
12: Maar eerst gaan we Party Next Door nog draaien. Die Trying hier bij Galaxy Radio naast Sluwe Olly stelt niks voor. En je hoort zometeen jouw favoriete track. Stop up, yeah.

Party Next Door hoorde je bij Galaxy Radio Die Trying. En mijn vraag aan jou was, wat is jouw favoriete working track? Jouw favoriete track op je werkdag? En jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. We gaan terug naar 1999, naar een project met meerdere artiesten. Maar als je het ziet staan, denk je niet dat er meerdere artiesten op te horen zijn. Maar dat is wel zo. Geproduceerd door de Neptunes, waar onder andere Pharrell onderdeel van was. De dame die je hoort in de track is Khalees. De vrouw die je kent van Milkshake. En de artiest is All Dirty Bastard, die je kent van de Wu-Tang Clan. En je gaat hem hier horen uit 1999. Got Your Money. Wat een track is dat. Mooie aanvraag. We, yeah.

Ja, dat zijn van die tracks waardoor je eigenlijk meteen zin hebt in het weekend. En ik ben al meteen aan het plannen, want ik ben een planner, om te kijken wat ga ik dit weekend allemaal doen. En ik zeg wel ik ben een planner, maar eigenlijk ga ik gewoon het beste op spontane dingen. Alleen ik krijg dus meteen FOMO wanneer ik ga plannen voor dit weekend. Want ik ga checken op social media en ik zie daar van alles voorbij komen. Mensen die gaan ergens heen, hebben een feestje, gaan een dagje weg. Iemand die je kent gaat parachute springen. Mij niet gezien trouwens, never nooit, maar toch krijg ik het gevoel van ik moet ook iets gaan doen. Als ik niks plan, ik zit straks 2 dagen thuis, denk ik ja, heb ik mijn hele weekend weggegooid. Maar aan de andere kant, iets plannen puur omdat je vindt dat je iets moet gaan doen, daar word je ook niet per se gelukkig van. En ik merk dat ik meteen van het ene uiterste naar het andere uiterste ga. En ik denk meestal, we moeten een compleet avontuur beleven. Maar misschien moet ik me gewoon gaan focussen op 1 leuk ding doen. Iets eten, iemand zien, ergens heen en de rest gewoon helemaal open laten. Want wat ik al zei, daar ga ik gewoon het beste op. Geen heel weekend vol plannen, maar gewoon kijken hoe het loopt. Wat zijn jouw weekendplannen? Heb jij al je weekend vol gepland? Of zeg je, ik doe eigenlijk ook, net als jij best, gewoon lekker rustig aan en ik zie vanzelf wel waar het schip strandt. Nou goed, zo sta ik er vandaag in ieder geval in. We zien vandaag al waar het schip strandt, maar zometeen gaan we een artiest draaien. Ja, dat is gewoon de toekomst, dat weet ik zeker. Ja! Turn the sound on. This is where the biggest stars come to play. My name is... We are...

0: Hard of Love the Star. Kevin, Roxy Dekker, jij hebt mij, Roxy Dekker, de vrouw die onlangs een volledige arena uitverkocht. Ja, de eerste vrouw ooit in Nederland die dat voor elkaar gekregen heeft. Nou goed, en zometeen een artiest die dat ook ooit gaat doen, dat weet ik zeker. Hij is enorm talentvol, hij is opkomend, maar hij is er eigenlijk al. Je hoort zometeen wie dat is. Is nog Dior, Go Mama en Yoga, die komt eraan nog. 5 star.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder.

Yo, Gadi bij Galaxy Radio. Ja, ik ga eerlijk met je zijn. Ik hou niet van mensen die arrogant zijn of die uit de hoogte doen of opscheppen. Maar ik ga toch even een klein beetje over mezelf opscheppen. Want ik vind namelijk dat ik een goed oog heb voor talent. Ik kan dus echt zien wanneer iemand het gaat maken. En ik had nog gelijk ook, want deze man zag ik een jaar of twee geleden op social media. En ik dacht meteen al, hij gaat het sowieso maken. Karel van der

0: laatste haalde uit Stevie Wonder, Pharrell en Frank Ocean. En nog voor hij die prijs won, was hij al bij het label getekend van Boef. Die hem benaderde via een DM door zijn tracks online gehoord te hebben. En nu, een jaar of drie later, zie je hem dus heel veel rondom Ronnie Flex en ADF. En hij tekende onlangs ook bij ADF. En nu zie je hem dus bijna overal. En zijn tracks die gaan door het dak heen. En ja, ik kan er lang over praten of kort over praten. Maar ik had dus wel gelijk. Deze man gaat het zeker maken. En ik denk over een aantal jaar zit hij ook in de grote stadions. Ik denk ik zomaar. Mijn voorspelling dus. We gaan hem voor je draaien hier. Punta Cana, Ronnie Flex en Karel.
1: This is hip-hop on Galaxy Radio. Hip-hop.
2: Yeah.
1: With the biggest stars.

0: Love Me JJ, Thames bij Galaxy Radio. Daarvoor die Punta Cana, Karel en Ronnie Flex. Wat een track, hè? Heerlijke afsluiten voor vandaag. We gaan er morgen gewoon mee verder van 10 tot 12. In de morning ben ik er gewoon weer. Iedere werkdag dus, om jouw werkdag een stukje beter te maken. Zometeen de lunchbreak mix met Sydney Greger, die jouw lunchpauze meer energie gaat geven. Ik zou zeggen, tot morgen. Daar ben ik er weer. 10 uur. Tot morgen.
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play. Galaxy Radio on FM, digital radio and online.
2: Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd, gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stond er zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: This is what we do. We play all the music.
17: We going back
18: to the
17: back to the
18: hip hop.
16: We are Galaxy.
19: Yeah, turn it up.

0: is Galaxy. It's 1 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
1: Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: We are...
6: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
0: Galaxy.
9: I got my peoples with me.
10: I'm here now.
11: What's good? This is Wale.
12: This is DJ Khaled.
13: This is Meek Millie.
14: This is Drake.
0: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News.
6: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen, dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: Yeah. In your car on the app.
2: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Sugar.
10: Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu in de bioscoop.
1: We are
13: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: We back.
17: Rolling 10 joints in a row.
18: Do it.
19: Back inside that hip hop and R&B.
20: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
21: Light

0: jij daar? Maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen. Everybody, you ready?
1: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
2: Skiller, baby.
3: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
1: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
4: Bring the real
5: hip-hop.
4: Bring the hip-hop back.
1: And back.
6: With more

0: Baby.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy.
8: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venray in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
10: We are
12: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 4 PM.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
16: We are
17: hey.
16: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
16: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
20: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
21: Donderdag de 17e september. Ik zeg goedemiddag. 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes van je vierde werkdag van deze week. Tot 7 uur, Boss B. Ga je door de avondspits heen sleuren, je naar huis sturen. Zometeen met Shakira en Die Die. Boef komt eraan, maar eerst Travis Scott en Kalani.
20: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Het is onwaarschijnlijk. Ik weet deze leven is fucking pijnlijk. Ik weet dat veel mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even ademen jij. Rijst en doe die garnalige spijs. Lijf gaat te vest, nee ik denk niet meer twice. Fuck Louboutin man, ik ben weer op Nike. Fuck met mijn fam en ik herres gelijk. En wat hier in mijn zak zit, kan niet meegaan in mijn grafkist. Zo vaak ging het in mijn stad mis. Maar alsnog dat ik mijn stad mis. Maakt niet uit hoe hoog de lat is. Maakt niet uit hoe droog mijn chaps is. Weet dat humbles zijn.

die vuur in mijn ogen, maar gaf me geen water, ik heb het alleen geblust. Zoveel gedaan voor die flappen en word je gepakt, neem je even rust. Ik heb geen tijd om te hangen en jij moet ook snappen, kijk nu ben ik famous dus. Ik weet het is heet in de buurt, dus ik zweet en ik race, ik kom weg van de blauw. Ik was laatst met die kech daar in West in de box, serieus ben je echt met die vrouw? Want de meesten zijn slang, ik snap niet dat die man nog

Travis Scott was er met 4x4 en Kalani met Folded. De plaat die al een jaar lang in de Airplay Top 20 staat. Daar hoor je aanstaande zaterdag een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur. En wil je alle rangen en noteringen nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio, galxy.radio. Hey, tot 7 uur mag ik je door de avondspits heen begeleiden. Mag ik je afscheid laten nemen van de baas. Het is genoeg geweest voor vandaag. Je moet zo meteen gewoon naar huis. Genieten van je vrije donderdagavond. Ik zorg voor de muziek. En als je zelf invloed wil uitoefenen op de playlist hier bij Galaxy, dan kan dat altijd 085-029-4x2. Ik was gisteren bij de première van Sugar. De film die vandaag in de bioscopen te zien is. Met onder andere Delani. Ja, die film op zich en de hele première die was leuk. Alleen de afloop was wat minder wat mij betreft. En dat had helemaal niks met de film te maken, maar met iets anders. Daar ga ik je straks over bijpraten, want ja, ik moet wel even iets kwijt. En wat het is, blijf luisteren, ga je het vanzelf horen. Maar eerst muziek, Juice WRLD, zometeen The Lucid Dreams. Ik heb Ella May voor je klaar liggen met My Just, haar nieuwe single. Maar eerst Nas, hier is The World Is Yours.

We are Galaxy Radio.

0: Galaxy met Ella May. Haar nieuwe single heet My Just. En die heb je net gehoord. En daarvoor Juice WRLD met The Lucid Dreams. 085 029 4x2. Dat is ons nummer. Je kan WhatsAppen, je kan bellen, je kan even een bericht achterlaten. Je kan mogelijk ook rooksignalen proberen door te sturen door de telefoon. Of dat gaat lukken, dat laat ik dan even in het midden. Maar niet geschoten is altijd mis, toch? Ik heb er zometeen een verzoekplaatje binnengekregen. Althans, die heb ik nu al binnengekregen, maar ga ik zo meteen draaien. Dat is M&M en Toby. Dat is lang geleden dat ik die plaat gehoord heb. Je gaat hem zo meteen horen hier op Galaxy. En ook deze komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: When they asking me questions, I
1: Galaxy Radio.
3: Hi guys, I'm Tims.
4: Hold up, wait.
5: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
6: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
7: Hey, yo. Yo. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
9: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.

0: GOAT, the bitch on, and baby Tron, and that's why they be on the shit they be on. Cause
1: Toby McGuire got bit by a spider, but see, me, it was a GOAT. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia, and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
2: Eminem hoorde je, en Big Sean samen met baby Tron. Je hoorde Toby. Laat hij redelijk tegen alle coronamaatregelen aan schopt. Er zijn overigens meer artiesten geweest die destijds poekers uitbrachten met commentaar op alle regels omtrent corona. En onlangs is natuurlijk de parlementaire enquête afgelopen. De waarheid die naar boven had moeten komen over alles wat we in corona hebben meegemaakt als bevolking, als wereldbevolking. Want echt iedereen had er last van. Vaccinaties en zo die uiteindelijk niks geholpen hebben. Lockdowns en al die andere maatregelen. Waardoor denk ik in Nederland vooral veel verdeeldheid op dit moment gaande is. Stigmatisering die viert hoogtij. En er waren behoorlijk wat artiesten die daar ook tegen ageerden. En Eminem was daar eentje van in zijn nummer Toby, aangevraagd door Ray via 085-029-4x2. En daarvoor de nieuwe single van Frenna, die heet Coca Buddy. Hey, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen Kendrick met Squabble Up, maar eerst Flo, Cry Ugly.
3: Get ready.
4: New feature music on Galaxy Radio.
3: You get it first.

0: Squabble Up.
1: Kendrick Lamar, je hoorde Squabble Up. En daarvoor de nieuwe single van Flo, Cry Ugly. Gisteravond was de première van de film Sugar in Pathé Arena in Amsterdam. Met in de hoofdrollen onder andere Delani Lepelblad en Daniel Kolf. Wij stonden langs de rode loper. Dat ging zo.
2: Sugar. What up Galaxy, we staan hier live vanaf de première van de film Sugar hier in Pathé Arena. Bijzondere dag, want gaat een bijzonder verhaal ook in première. Ja. Want het verhaal gaat over?
3: Ja, over een vrouw die zit in een relatie. Het gaat helemaal niet zo goed aangelukt en ze probeert eruit te komen. En meer kan ik eigenlijk niet vertellen, man.
2: Nou goed, dus een veelbekende cast, Daniel Kolf, maar ook onder andere...
3: Ja, Delani.
2: Delani.
3: Haar debuut.
2: Haar debuut. En Soor, kijken dus. Er gaat veel gebeuren en we gaan alles vragen stellen.
4: Ja, het is een hele zware film. Trust me, it hits home. Er zijn mensen die gewoon best geraakt worden door deze film. Maar dat is waarom ik denk dat kunst gemaakt moet worden. Snap je? Zodat we mensen kunnen raken. Zodat mensen een vorm van catharsis, verlichting meemaken tijdens het kijken. En dat ze met antwoorden of vragen naar huis gaan.
5: Ja, ik denk dat voor de camera staan dat ik dat wel gewend was. Dus ik vond dat niet eng. Maar ja, je gaat wel je creativiteit in één keer op een hele andere manier inzetten. Dus dat was wel even voelen en kijken. Maar ik was vooral heel excited en ik ben ook gewoon heel goed begeleid. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga gewoon volle 100% geven.
6: Ik heb voor deze cast gekozen omdat ik als kind sowieso nooit echt mezelf terugzag op het grote witte doek. Dus ik wilde dat heel graag tot leven kunnen brengen. Ik woon zelf in de Bijlmer en dit waren vele al mijn buren. Dus ik dacht van hoe vet zou het zijn om een film te maken waar dit in te zien is, waar deze schoonheid in te zien is. Daarom.
7: Dave, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar.
8: Nee?
7: Nee, ik was gewoon met mijn zussen, man. Je weet hoe...
8: Kijk.
9: Kolen!
2: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soor en Latifa. Nu in de bioscoop.
1: Je hoorde achtereenvolgens Daniel en Delani, de hoofdrolspeelsters. En natuurlijk... Amira, dat is de regisseuse van de film. Die heeft de film verzonnen, geschreven en gemaakt uiteindelijk. En vandaag gaat hij in première. En wil je het filmpje zien, dan kun je terecht op onze Insta-page. Dat is Galaxy Radio. Voor mij liep het niet helemaal lekker gisteravond. Want na de première ging ik naar huis en toen had ik een lekke band. Los van de 2,5 uur die ik heb moeten wachten voordat de sleepdienst er was, was er wat anders aan de hand. Ik kreeg namelijk een ruilauto mee. Een Koreaanse ruilauto. Zo klein dat ik er niet in paste. Maar ik werd echt helemaal gek van alle waarschuwingssignalen die in die auto zat. Echt, je reed. En op het moment dat je probeerde te sturen, dan was er meteen een signaal waarvan... Ja, ik werd gewaarschuwd dat ik dat... beter niet kon doen. Ik knipperde 3 keer met mijn ogen en toen kwam er meteen een piepje van wakker blijven. En echt na 22 minuten kreeg ik een melding op het dashboard van: u moet nu even stoppen, want het is tijd.

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: KM, blijf rustig. En daarvoor Jerbo met Went Legit. Zometeen aan 5 en meer bangers. Blijf luisteren naar Galaxy.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: We are
7: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody. Turn it up, turn it up.
10: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur geweest. Het is tijd om afscheid te nemen van de baas. Hij kan best even zonder je. Je mag naar huis toe. Je mag je vrije donderdagavond gaan inzetten. Hey, ik heb zometeen de weekend voor je met Can't Feel My Face. Doechii komt eraan met SZA. Met Girl Get Up. Mijn eerste nummer 1 uit de Airplay. Top 20. Dave & Tams. Rain Dance.
13: Back, come back. Yo.
14: Right now.
15: It's going down.
4: Back with more hip-hop and R&B.
13: Yeah.
4: This is Galaxy.

Can't Feel My Face, daarvoor Doci en Cizé met Girl Get Up en Dave & Thames Rain Dance. De nummer 1 uit de Airplay Top 20 en die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 hier op Galaxy. Hey, de Engelse koning heeft vandaag een gesprek met een aantal CEO's uit de AI-industrie. Want er is eerder deze week natuurlijk een behoorlijk heftige waarschuwing uitgegaan vanuit die AI-industrie dat het allemaal te hard zou gaan en over 10 jaar zou de mensheid niet meer kunnen bestaan. Want AI zou het namelijk helemaal overnemen. Robots die gaan de wereld veroveren en uiteindelijk besturen. En het zou zo wel eens kunnen zijn dat de hele complete mensheid daardoor wordt uitgeroeid door allerlei virussen en zo die dan door AI worden ontwikkeld. Maakt dit jou bang? Hou je daar rekening mee? Vind je dat er iets aan gedaan moet worden? En gebruik je AI heel veel of juist helemaal niet? Dat zijn gewoon even vragen die ik opwerp. En daar mag je antwoord op geven via 085-029-4x2. Zou de Engelse koning er eigenlijk iets van begrijpen? Ik bedoel, een normaal mens en AI, ja, ChatGPT, dat snapt iedereen. Je stelt een vraag en er komt een antwoord. En of dat antwoord waar is of niet waar is, dat laat ik dan even in het midden. Maar er komt een antwoord. Maar AI gaat veel en veel en veel en veel verder. AI gaat zelfs zo ver dat AI dus bijvoorbeeld virussen kan ontwikkelen. Of alle computers in deze wereld zou kunnen hacken. Of robots zou kunnen besturen die dan zelf denken en conclusies trekken. Of nog erger, weet je, autonome wapens. Zou de koning dat allemaal beseffen? Nou goed, hij laat zich vandaag even bijpraten door alle CEO's uit de industrie die dus zelf eigenlijk een rem willen zetten op wat ze aan het doen zijn. Hè? Hun eigen business een klein beetje willen afremmen. De enige man die daar wat moeite mee heeft, dat is de Amerikaanse president Donald Trump. Want die is bang namelijk dat China gaat winnen in de race, als er al een race is. Dus laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen de Ghetto Boys, maar eerst Moby Joe en Pile.

0: My mind is playing tricks on me. Ja, die zal waarschijnlijk dan niet de AI gestuurd zijn. Of juist wel, dat kan natuurlijk ook. Hè. Je hoort de Together Boys hier op Galaxy. En daarvoor uit de Airplay Top 20. Move Joe en Pile. Ik stelde een vraag over AI, want de Engelse koning die heeft vandaag overlegd met alle CEO's uit de AI-industrie. Want ja, AI dat schijnt helemaal uit de hand te gaan lopen, volledig uit de klauwen. Het zou zomaar kunnen zijn, zoals de waarschuwing eerder deze week, dat de mensheid over een jaar of 10 compleet uitgeroeid zou kunnen zijn door AI. Persoonlijk geloof ik het niet, hè. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar ik heb Robin aan de lijn. En Robin, jij wil er ook even je zegje over doen, hè?
1: Ja, klopt. Persoonlijk vind ik AI geweldig. Ik gebruik het veel in mijn werk, maar ook om privé bijvoorbeeld dingen op te zoeken. Mm-hmm. Maar ik hoor je als je zegt dat het ook gevaarlijk kan zijn. Maar is alles niet gevaarlijk als het in verkeerde handen valt?
0: Ja, klopt.
1: En is het niet zo dat als het echt uit de hand dreigt te lopen met AI, je gewoon letterlijk de stekker eruit kan trekken? Computer offline. Probleem opgelost. That simple.
0: Ja, dat niemand daar nog aan gedacht heeft, hè? Ik bedoel, AI is allemaal leuk, maar het is natuurlijk in een computer ergens gaande. En als die computer gewoon geen stroom meer heeft, dan is het wat mij betreft gewoon basta. Afgelopen. Finito.
2: Yeah. Yeah. This is Galaxy. Bang, bang, bang and hip hop. This is where the biggest stars.

0: Je hoorde Slew Olie, stelt niks voor hier op Galaxy. En daarvoor Lil Baby met On Me. 085-029-4x2 lijnen staan open. Ook vanavond staan die wagenwijden voor je open. Wat er vanavond gaat gebeuren op Galaxy, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Want ja, zeker het luisteren waard vanavond. Want nou weet je, ik ga het er straks vertellen. Eerst even dit. Deze plaat komt er zo meteen aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

jij daar? Maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden.

Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada yuma pima. Umik isi, te wees doi na blakabima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

Joey AK, hij is terug van weg geweest. Dat een lange tijd binnen, maar hij staat weer buiten de muren. En dat ga je merken, want de ene naar de andere poel komt uit. En je hoorde het vorige week al. Glade die gaat proberen Joey AK op het podium te krijgen. Veel fans die zitten daar namelijk enorm op te wachten na al die jaren. En daarvoor Russian samen met Ro Alejandro en Pongo. Ik had je beloofd nog even te vertellen wat er vanavond gaat gebeuren hier op Galaxy. Straks na 7 uur Daniel en Ice. Dat zal vast en zeker over de red carpet van gisteren gaan, de film Sugar. Overigens ook nog even een tipje om te beluisteren. Morgenmiddag vanaf 4 uur dan zal Delani Lepelblad, de hoofdrolspeelster uit de film, aanschuiven bij Samora en Ens. En dan krijg je veel meer insight over de film en over het verhaal en de reden achter de film te horen. Dus zeker blijven luisteren ook morgenmiddag vanaf 4 uur naar It's Friday Day met Samora en Ens. En dan vanavond vanaf 9 uur, nieuwe aflevering van We're In Here, 4 Show Bangers, R.A. Cass en Angie Hill met vanavond als speciale gast Yves Rand.

0: Galaxy sleep je door de donderdagmiddag file 1. Je hoorde B. Smith samen met 2 Chainz en Lego. Daarvoor Kendrick Lamar en Peekaboo. Kleine John was er met Bij Mij en Travis Scott met Fine. Zometeen na 6 uur gaan we beginnen aan je vrije donderdagavond. Eindelijk, het is zover. De baas die is niet meer de baas. Jij bent de baas over je eigen tijd. Zometeen na 6 uur en natuurlijk veel meer muziek hier op Galaxy. Blijf luisteren, don't go away. Spreek je zo.
1: Hey. Oh. I hope you know my song.
2: Hello.
0: We are Galaxy.

0: whenever, whenever you ride with me. It ain't like I'm asking you to ride for free. From trapping to rapping, need to be proud of me. Back out the studio and throw parties. Money coming too fast, I can't slow down. Feel like I'm running from my past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying no foreigns on cash. I can't slow down.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 6 p.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in. Yeah.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Nu in de bioscoop.
12: We are...
15: Hey.
12: Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
3: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
18: En die zegt goedenavond, het is 6 uur geweest. We gaan aan je vrije donderdagavond beginnen. Dat is lekker. Met vanavond natuurlijk ook nog een hoop programma's en heel veel muziek. Zometeen een oudje van Eminem met Stan. Ik heb Molly, Silent Ellie, Skilly Bang en Zia voor je klaar liggen met Shake It To The Max. Maar eerst Ara Star, Where Do We Go?
7: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
19: Yeah, as we come back to the hip-hop.
20: This is DJ Khaled.
21: Yeah.
20: This is Galaxy.Radio.
22: Hello, bro.
23: And there's two times.
24: SZA.
25: Drake.
26: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.Radio.
3: Your number one for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: grote hit voor Eminem. Een plaat met een wat diepere ondertoon. Want het gaat natuurlijk over een gestoorde fan die uiteindelijk, omdat hij zijn zin niet krijgt en geen aandacht krijgt van zijn idool, zichzelf, maar ook zijn zwangere vriendin van de brug afrijdt. Als het overleefd heeft, dat laat het verhaal even in het midden. Maar ik denk dat het echt een verhaal met een slechte afloop is. En dat is wel een beetje typerend voor de wereld waar we in zitten op dit moment. Want ik heb het idee dat de mensheid alleen maar gekker aan het worden is. Het aantal psychische problemen stijgt. Ik heb ook het idee dat de overheidsinstanties en de hulporganisaties niet meer weten hoe ze het allemaal moeten aanpakken. En daar gaat ook de film Sugar natuurlijk over. Huiselijk geweld. Achter de muren gebeurt er van alles. Door mensen die aan het doordraaien zijn, om welke reden dan ook. En het aantal femicidegevallen in Nederland stijgt ook. Ik vind zelf dat de overheid daar veel te weinig aan doet. Er is nog steeds geen noodnummer bijvoorbeeld voor slachtoffers. Die naar een noodnummer kunnen bellen, zodat er direct hulp beschikbaar is. Daar wordt al jaren over gesteggeld. Ook daar mag de overheid wel eens een keer wat aan gaan doen. In plaats van, weet je, urenlang praten over non-onderwerpen in de Tweede Kamer. En ook dit bericht sluit daar natuurlijk weer bij aan. Gisteravond is een zwaargewonde vrouw gevonden in een woning in het Drentse Valthermoord. Waarschijnlijk ernstig verwond door haar partner, die daarop heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Ook daar liggen psychische problemen waarschijnlijk aan de oorzaak. Dus ik vind de overheid mag daar echt wel een tandje aan bijzetten. Heel veel tandjes zelfs. En hoe meer we dit onderwerp in de aandacht kunnen zetten hier bij Galaxy, hoe beter het lijkt mij. Eminem dus met Stan, daarvoor Molly, Silent Alice, Skilly Bang en Senzia met Shake It To The Max. En Ara Star was er met Where'd He Go. Zometeen Travis Porter, Bring It Back. Maar eerst Drake, Janice, Shut The Fuck Up.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: Travis Porter, bring it back hier op Galaxy 085-029-4x2. Dat is ons telefoonnummer. Je kan ons beluisteren via 104.2 in Rotterdam, via 95.6 in Den Haag en omgeving, 95.7 in Groot-Amsterdam, 95.4 in Noord-Holland, 95.9 in Almere, Hilversum, het Groene Hart en in Gouda. En natuurlijk op 103.4 in Utrecht. En overal in Nederland via DAB+ of online via onze gratis te downloaden app. En die vind je de App Store en de Google Play Store. En tot zover de huishoudelijke mededelingen. Hij staat al 52 weken nummer 1. Nou ja, niet 52 weken nummer 1, maar 52 weken in de lijst. En heeft nooit nummer 1 gestaan. Ik heb het over Kalani. Zometeen hoor je haar samen met Usher in Should Never. En ook Noah O&M's liggen voor je klaar met Waka.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro en dancehall music.

rings.

0: Twee bangers uit de Airplay tot 20. Age hoorde je en Ring My Bell. En daarvoor Mac Miller met een nieuwe single die heet Cinderella. Vanavond vanaf 7 uur Daniel en Ice hier op Galaxy. Vanaf 9 uur hoor je een nieuwe aflevering van We In Here met 4 showbangers. Aria Cass en Angie Hill en onze eigen nachtkoningin Rosa G sluiten de dag af tussen 11 en 1 in Rosa's World. Dan krijg je de hele nacht non-stop de beste bangers voor je. En morgenochtend vanaf 6 uur natuurlijk weer het ochtendteam. Richie Stiles en Tony Q in de Galaxy Morning Marathon. Zo ziet de avond, de nacht en de ochtend eruit op Galaxy.
1: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. Hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: We are...
10: Hey.
8: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
8: Let's go. And now.
13: Hey, people.
8: Chaos to the max.
14: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
8: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
15: We got you.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
16: Galaxy, goedenavond. Ja hoor, daar zijn we dan weer. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij je. Namelijk Daniel en Ice. Ja, en er is veel gebeurd. Dan gaan we je even meenemen. Fijn dat jij erbij bent. Lijn is aangelopen. 085-029-4x2. Drop daar jouw plaat.
8: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in de Free Radio app.
16: Om dan toch maar lekker de show af te trappen.
17: En een bedbilletje.
16: Een bedbilletje. Is toch even lekker?
17: Even lekker zo.
16: Is het een...

0: Want je hoort namelijk Bad Bunny, DTMF, hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
0: Ja, Galaxy, goedenavond. En we krijgen wel leuke appjes binnen via de app van Galaxy 085-029-2222. Namelijk Delano, die app van jongens, ik ben er thuis op mijn werk, zou gaan sporten. En ik heb onderweg per ongeluk eten besteld. Geen idee hoe dat gebeurd is. Morgen nieuwe poging. Ja, groot gelijk Delano. En ik krijg een even binnen van Shanice. Hey, Shanice.
6: Mooie naam.
0: Ja, vraag je Daniel. Ik heb morgen vrij en mijn collega's willen vanavond uit. Is donderdagavond uitgaan gezellig of gewoon vrijdag met spijt wakker worden? Ja, dat is altijd wel weer een dilemma.
6: Ik vind het van niet. Nee? Ik vind donderdag niet echt een leuke is een studentendag, toch?
0: Ja, daarom is het vaak ook leuk.
6: Nee.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel gezellig.
6: Ja, maar jij lekker op zo'n studentje, man. Zo'n stut, die met een biertje.
0: Jij moet je bek houden.
6: Je hebt geen gelijk.
0: Nee, jij hebt wel gelijk, maar ja, het is ook wel weer confronterend, weet je wel.
6: Ja. Maar jij gaat niet meer zo vaak uit, of?
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben gisteravond... ik heb gisteravond nog even een klein borreltje gedaan. Weet je, hadden we gisteravond samen een première. Daar zo meteen uitgebreid gaan we het even over hebben. Oh, ja. Dat beland je dan toch eventjes op dat Leidseplein. Eventjes.
6: Ja, per ongeluk,
0: weet je, je stuit er even langs.
6: Net als die thuis van zorg bij...
0: bij Delano, inderdaad. Ja. Nee, ja, klopt. Je stuit er even langs. En dan kom je toch weer oude bekenden tegen. Is ook alweer meteen gezellig.
6: Ja.
0: Ja, en ik heb afgelopen dinsdag een kroeg in de uitzending gehad. Want in de miljoenennota, wat er was Prinsjesdag...
6: Ja.
0: Staat dat gewoon, alles wordt duurder. En dat hoef ik je niet uit te leggen. Nee. Maar zelfs alcohol gaat duurder worden.
6: Ja, belachelijk, man.
0: Dus ik had een kroeg gevraagd van, hé, moet je luisteren. Wat vind je er nou van? Weet je wel? Ik werd een soort van onthaald als een koning dat ik hun in de uitzending heb gehaald. Die vonden het helemaal fantastisch dat ik erbij was, weet je? Dat ik daar nu was van, hey, gezellig!
6: En die binnen gaat een speeltje aangeboden.
0: Ik denk dat die gisteren 5 euro uitgeven. En dat is alleen maar aan het toilet.
6: Ja, maar ik heb eigenlijk een goed alternatief voor die drankproblemen.
0: Oh, wat dan? Oh, god.
6: Het is...
0: Blauwe zeker,
6: nee, wat anders. Het is wit en dat zit in een zakje. Als je weet wat het is, 085-099. Nee, maar sorry, ik vind het belachelijk, maar alles wat duurder, man.
0: Ja, maar kijk, van dat
6: wit.
0: Het mooie ook is dat we... Nou, we zitten nog niet eens 8 minuten koud op deze zender. Weet je, we beginnen aan ons show. En jij stelt al iedereen aan van, joh, hey, jij moet eventjes drugs gaan gebruiken.
6: Nee, ik zet geen mes onder je keel. Je moet het gewoon zelf aan.
0: Maar je zegt van, joh, weet je, als je geen geld hebt voor drank, dan is dit een beter alternatief.
6: Ja, het is wel populair.
0: Ja, de tyfus, meen je. Gewoon lekker neutraal blijven. Don't do drugs, don't do shit. Dit is Tyla, That Girl. En we gaan

0: Laila, that girl, Orny hier bij Nieuws Radio. Ja, en ik krijg nog een ontzettend leuk bericht binnen via de app van Galaxy. Ik zal het nummer nog even één keer roepen, want de vaste luisteraars die zijn altijd wel weer te vinden in de appbox. 085-029-2222. Ik kreeg laatst kritiek dat ik het iets te snel zei.
1: Ja.
0: Dus ik zal nog even één keer roepen. 085-029-2222. 2-2, kan je ook even op inbellen.
1: Nou, als je dat niet hebt gehoord, dan
0: is het niet goed. Dan is er wel mis met je oren, moet je me even uit laten spuiten. Ja. Krijg heb je binnen van Jasmina. Die zegt, boys, goedenavond. Ik heb toch even wat. Ik hoorde dat ze namelijk in Europa strenge regels willen voor kinderen op social media. Eerlijk, als ik zie hoe mijn neefje van 11 aan TikTok vastgeplakt zit, snap ik het ergens wel. Want Europa, ik heb het even opgezocht, dus thanks Jasmina. Europa wil kinderen pas vanaf 13 jaar op social media laten, met veel controle door ouders. Dus dat zou dus betekenen, ja, weet je, dat kinderen pas op 15 jaar geleden het volledige toegang hebben tot social media. En pas vanaf 13 jaar mogen kinderen al een account hebben, als het aan de wetmakers van de Europese Unie ligt.
1: Ik dacht dat het al 13 was, man.
0: Nee.
1: Het wordt nu 13.
0: Nou, het is gewoon zo dat kinderen gewoon die 11 zijn of 10 zijn, die mogen gewoon überhaupt die mogen niet op dat platform zijn.
1: Ja, begrijpelijk, want toen ik 13 was, of 11 was, waren er niet eens telefoons, man. Of je had wel telefoons, maar niet echt van die social media.
0: Maar doe eens niet zo ouderwets.
1: Bro, jij bent mijn leeftijd. Jij weet er als geen ander van dat het gewoon zo is.
0: Nou, had jij nog geen telefoon op je
1: team? Ik had een telefoon, bro, maar had jij social media?
0: Ik had...
1: Ik 12e. 11e.
0: Ja, dat is toch heel... Ja.
1: Toen bestond Insta niet eens, bro. Bro, zoek even op, bro. Dat bestond niet eens, man.
0: Een startdatum.
1: Ik kom van Hives en zo, hè.
0: Maar dat is toch ook social media? MSN.
1: Ja, maar dan moest je echt op de computer gaan om erop te gaan. Je kon niet op je telefoon in je bed liggen.
0: En ik had Ping.
1: Ping, zo.
0: Wow. Maar Instagram is officieel gelanceerd in 6 oktober 2010. Dus waren wij allebei 10. Dus de kans dat je 12 was en Instagram had, is aannemelijk.
1: Ja.
0: Ik weet wel dat ik al vroeg op Instagram zat. Hmm. Maar kijk, aan de andere kant vind ik het heel goed, hè, dat Europa... Of Europa, zo
1: Europa.
0: Hoor mij.
1: Europa.
0: Dat Europa de kinderen een beetje wil behoeden. Want het is gewoon tering verslavend. Ja. Aan de andere kant denk ik ook bij mezelf van, joh, is het niet de taak van de ouders om te zeggen van, joh, je mag het ja of nee?
1: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
0: Jawel.
1: Ja?
0: Ja, ik wel.
1: Dus wanneer mama zegt, naar bed, Daniel, dan ging je gewoon op tijd naar bed.
0: Ik.
1: Ja, ik niet.
0: Nee, jij niet?
1: Ik ging alles op alles doen om wakker te blijven, bro. Als ze mijn telefoon
0: pakte... Oh, dat hebben ze wel een keertje geprobeerd bij mij.
1: Als ze mijn telefoon pakte, had ik een tweede telefoon. Als ze die afpakte, had ik een lachlampje.
0: Nee, dat had ik ook. Ik had allemaal iPads en allemaal dat soort dingen op mijn bed.
1: Ik had mijn fietslamp gepakt om wakker te blijven. Ja. Een fietslamp om mijn boek te lezen. Ik wou gewoon echt niet slapen.
0: Nee?
1: Nee, maar helemaal laat.
0: Ik had dat een keertje geprobeerd. Toen zeiden ze van, weet je, dan blijf je... Ja, oké, maar dan moet je de hele dag wakker blijven.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, die dag ga je niet naar school zeker. Dan was je helemaal kapot, of niet?
0: Ja, ik was helemaal gesloopt. Uiteindelijk viel ik toch wel weer om 2 uur in slaap.
1: Je hebt je lesje geleerd, hoor.
0: Maar toen wist ik wel van, oké, naar bed is naar bed.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, even terug over het onderwerp. Ben je het er mee eens, Ice? Onder de 13 jaar geen social media meer voor die kiddo's.
1: Moeilijk. Want aan de andere kant van social media leer je ook wat, hè? Ik vind dat de jeugd van tegenwoordig wat meer weet dan ons toen we jonger waren.
0: Nee, zeker.
1: Wij gingen alleen maar buiten spelen, voetballen, meer wisten we niet. Maar nu zien ze echt nieuws en al die dingen. En al die trends en alles. Ik denk, wat is ze slimmer zijn dan ons, man?
0: 085-029-4x2. Stuur daar even in wat jij ervan vindt. Ja, is goed. B of nee is van, nou, weet je... Ja, weet je, stop even met dat vertroeteling.
1: Het ligt aan het kind, denk ik. Het ligt aan het kind. Als een kind gewoon heel snel beïnvloedbaar is, dan denk ik van, no, social media even weg. Maar als het kind gewoon volwassen genoeg is om te weten wat je wel mag opzoeken en wat niet, dan...
0: Ja, maar even. Ja. Ook die, dat je geen telefoon meer mag tegenwoordig op school. Ja, dat ik ook denk bij mezelf, waar slaat het op? Dat meen ik echt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik weet het niet, man. Ik vind het een beetje moeilijk. Ze moeten gewoon leren op school. Ik ga ook nog leren, man.
0: Dus jij vindt het eigenlijk allemaal goed?
1: Kijk, ik wou gewoon wel een telefoon hebben. Kinderen van 13 gaan ook zeggen dat ze die telefoon willen. Maar ik weet dat ze het gebruiken voor andere doeleinden. Niet van school, niet van les.
0: Goed, laat me weten via de Apple Galaxy. 085-029-4x2. Ben je het eens of oneens met dat kinderen vanaf 13 jaar pas op social media mogen? Laat me het weten.

0: Post Malone en ik was...
1: Gaat die lekker, jongen?
0: Ja, gaat lekker.
1: Hey, blijkbaar niet.
0: Jawel, hoezo?
1: Ja, je ging even left helemaal.
0: Hoezo? Post Malone? Wat is er nou voor een fout aan? Wat is er nou? Maar ik weet dat ik vorige keer ben aangesproken op de andere artiest.
1: Ja.
0: Jeremy
1: of zo, toch? Ja,
0: zie je, vorige keer sprak je me aan.
1: Moet jij even les geven van alle artiesten?
0: Jij moet even je bek houden.
1: Oh. Dat
0: goed. Goed, we gaan zo even over mijn grootste angst.
1: Ja?
0: Gisteren bij de buren was gebeurd. En als ik dat zo zie, denk ik, oh nee, liever niet, want het is sowieso.

0: ik ben wel gewoon. Hey, ik ben wel gewoon discjockey van beroep, hè?
1: Discjockey?
0: Ja.
1: Lekker.
0: Nee, gewoon DJ, hè?
1: Ja, ik weet wat dat betekent, bro.
0: Nee, maar, ja?
1: Maar je mag ook nu even de les wijzen.
0: Wat zijn we een beetje aanvallend vandaag? Wat heb jij gegeten?
1: Ik denk dat het weer is, man.
0: Ja, word je daarvan aanvallend?
1: Ik heb een winterdepressie.
0: jongen.
1: Maar ik kan wel lachen tenminste.
0: Nee, gelukkig, ja, dat is waar. Luister naar News Radio Galaxy, zijn we dankbaar voor. Misschien zit je ook op dit moment in de regen of in de droevigheid. Wij vrolijk je een beetje op.
1: Precies.
0: Dat is top. Ik zag een nieuwtje voorbij komen, toen dacht ik, oh my god, als dit bij mij was gebeurd... Wat is er? Hé, hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken, hè?
1: Ik snap het, maar heb jij spraakgebrek vandaag of zo?
0: Hoezo?
1: Is hij gequirt of zo, zei het?
0: Nou, ik ga nu terugluisteren. Als het echt zo is...
1: Krijg ik 5 euro.
0: Dan krijg jij 5 euro.
1: Deal.
0: Maar goed, zou ik anders eerst even verder gaan? Moeten we nu even terugluisteren?
1: Nee, ga maar verder.
0: Want ik heb hem hier onder de knop, de replay. Even kijken.
1: Ja, die heb ik wel goed gezegd.
0: Nou, dat ging allemaal goed.
1: Een beetje op. Precies.
0: Dat is top. Ik zag een nieuwtje voorbij komen, toen dacht ik, oh my god, als dit bij mij was gekeurd...
1: Gekeurd!
0: Ja, Oké. Maar goed, laat mijn verhaal maken. Als het bij mij was gebeurd, dan had ik echt angst gehad. Namelijk, een Belgische politicus moest naar het ziekenhuis, nadat hij 13 uur op de wc had vastgezeten. Er moest een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden, schrijven dan de Belgische media. En het is toch ook wel bizar, want ik heb zelf ontzettende claustrofobie.
1: Ja?
0: Gisteren waren we natuurlijk op de première. En dan, het was in Pathé Arena, het was helemaal bovenaan. Hmm. Waarop de cameraman zegt, laten we even met de lift gaan. Ik zeg, nou, ik ga echt met mijn lang leven niet met de lift. Ik ben gewoon bang voor die lift.
1: Ja, ik heb daar geen last van, man.
0: Nee?
1: Ja, mijn dag staat geschreven, man. Als ik in de lift moet zitten, moet ik in de lift zitten, man. Als die vastlopen, bijvoorbeeld.
0: Jouw dag staat geschreven?
1: Ja, maar ik spring altijd ook in de lift, hè.
0: Jij bent niet goed.
1: Ik zweer
0: het. Daarom zou ik nooit met jou...
1: Ik ben een gek mens, bro. Ik doe altijd van die rare dingen die...
0: Maar besef, hè, die vent heeft dus 13 uur vastgezeten.
1: 13 uur is wel laat.
0: 13 uur?
1: In de wc.
0: En stel je voor, er gebeurt... Ja, je kan wel plassen. Als er wat fout gaat, dan is het alweer fout. Fijn. Maar stel je voor, er gebeurt nu wat met die vent. Die vent krijgt een hartaanval, of die krijgt een beroerte, of whatever. Niemand kan erbij.
1: Ja, maar dat is zijn lot, bro. Als hij dood moet gaan in het toilet, dan is dat zijn lot.
0: Ja, maar dat kan je toch niet maken?
1: Ja, maar hij leeft nog, toch?
0: Nee, gelukkig. Weet je, Frederik Erens heet de beste man van de politieke partij Vlaams Belang. Was gisteren klaar met een commissievergadering. En hij wilde rond 5 uur nog even staan naar de wc gaan voordat hij naar huis ging. Toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd.
1: Ja, ik zit liever vast in een toilet dan in de lift, hoor.
0: Nou, volgens Erens brak een on... Oh, wat is dit nou weer voor iets spannends? Nou, volgens Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af, waardoor hij de wc niet meer uit kon. En hij riep om hulp en bonkte op de deur in de hoop dat iemand hem zou horen. Maar zijn collega's waren toen natuurlijk al vertrokken. 5 uur, ambtenaarstijden natuurlijk.
1: Oh, het bleef in zijn eentje gewoon. Ach,
0: ja.
1: Wat?
0: Iemand bellen lukte ook niet, want zijn telefoon die had hij niet meegenomen.
1: Oh,
0: voor 1 keer laat ik mijn telefoon op bureau liggen, zegt hij. Dat was natuurlijk een heel dwaas. Dwaas. Mooie Belgische
1: dwaas.
0: Zin. Hij zegt, ja, ik moest gewoon zen zijn. Slapen ging niet omdat de ruimte volgens Erens te klein was. Pas om 6 uur 's ochtends werd de politicus door de schoonmakers ontdekt. Toen zag ik ineens het licht aangaan. Dan wist ik, oké, de redding is nabij.
1: Maar wat doe je dan in die 13 uur, vraag ik me af? Kijk je dan naar de lucht of zo? Naar de dak of zo? Wat moet je doen in die... Wat ga je nou een stuk, jongen? Is dat gewoon een normale vraag die je stelt, of niet? Toch wel weten wat je moet doen. Ja, ik zou gewoon liedjes zingen 13 uur lang of zo, ik weet niet wat.
0: Niet goed. Jij bent echt niet goed.
1: Ja, dat is een kamervraag, bro.
0: Jongen.
1: Wat doe je als je vast zit in de lift?
0: Oh, je bent niet goed. Waka!

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Hey, yo.
2: Yeah.
1: Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
5: Nieuws Radio, waar naar luistert. Goedenavond. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de filmpremière Sugar, die vanaf vandaag overal te zien is in elke bioscoop.

0: Arrestar Tornado hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, we zijn gisteren naar de première geweest van de film Sugar.
1: Ja, ja, het was echt top, man.
0: Jij hebt hem ook gezien ook?
1: Hey, wauw. Ja, geniaal.
0: Ja, er was voor mij geen plek in de zaal en acht. Nee, we zijn allebei naar de rode loper, zeg maar, we hebben interviews gegeven op de rode loper. Nee, natuurlijk heb ik de film gezien, ik zit te kutten. Maar het was een ontzettende bijzondere film om te zien. Wat vond jij ervan, Ice?
1: Bro, ik kreeg gewoon kippenvel, man. En ik vond het mooi hoe een awareness wordt gezet bij vrouwen die gevangen zitten in een relatie bij een man. Ik ben zelf een man, maar ik vind het gewoon niet kunnen om vrouwen te slaan, man. En ik vind dat het mooiste centraal zit in de film. Ik probeer echt mooi te praten, maar in ieder geval, het is gewoon een dikke film en je moet hem gewoon zien, man.
0: Ja?
1: Ik word samengevat, ja, man. Ik vind het echt. Delani is ook een artiest en nu zie je echt hoe ze. Ze ontplooit gewoon als een actrice, man. Ik had het echt niet verwacht.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, ik vond het goed geacteerd. Ik vond Daniel Kolff ook erg sterk.
1: Hij was een
0: mannelijke tegenspeler.
1: Ik werd gewoon bang voor hem, hè?
0: Het was ook zijn, toch zijn dramadebuut.
1: Ja.
0: We kennen hem allemaal wel uit comedies en grappige series op online.
1: En dat vind ik dus heel lijp om te zien. Want ik dacht dat hij gewoon een fatoman was. Alleen maar lachen en gek doen.
0: Ja.
1: Maar hij kwam zo boos in die film dat ik zelfs op mijn stoel zat en dacht van hé, wat heeft hij tegen mij of tegen Delani, zeg maar.
0: Ja?
1: Ik vond het echt, ja, had je dat niet?
0: Nou ja, dat wel, maar ik schrok gewoon een beetje van zijn reactie af en toe.
1: Ja, dat bedoel ik juist, bro.
0: Ja?
1: Hij kwam echt boos in die film, gewoon. Jee, nu moet je normaal doen. Ik dacht, bro.
0: En het fysiek ook, hè?
1: Ja, bro. Goh, hij sloeg de
0: kip. Goed, Sugar gaat over een best wel een benarde situatie. Over een vrouw die in een best wel toxic relatie zit. En die wil eruit, maar dat lukt niet. Of lukt het wel? Daarvoor moet je de film kijken. Maar we zijn dus gisteren naar de. Zijn we voor Galaxy bij de Rode Loper? Hebben we daar gestaan? En hebben we vragen gesteld aan mensen die erbij waren. We waren gewoon eventjes de reporters van de dag.
1: Ja.
0: Hey, dat is lekker. En dat gaan we eventjes aan jou laten horen.
2: Sugar. Dit is een hele zware film. Trust me, it hits home. Er zijn mensen die gewoon best geraakt worden door deze film. En dat is waarom ik denk dat kunst gemaakt moet worden. Snap je? Zodat we mensen kunnen raken. Zodat mensen een vorm van catharsis, verlichting meemaken tijdens het kijken. En dat ze met antwoorden of vragen naar huis gaan.
0: Hoe moeilijk was het om in die rol te kunnen kruipen?
2: Helemaal niet moeilijk. Ik had een fantastische regisseur genaamd Amira, die ook scenarist is en ook heeft geschreven. Als je zo'n goede samenwerking hebt, ze kan één ding zeggen en ik was meteen in mijn rol.
0: Ja, was meteen in je rol?
2: Ja, want ik heb de neiging om heel vaak te lachen als ik praat. En dan kon Amira dan zeggen, stoppen met lachen. En dan was ik gewoon Raoul. Ja. En dan ben ik gevaarlijk.
0: Ja, maar in je rol thuis dan, hè, met je gezin? Dan
2: ben ik de liefste man ooit, man.
0: En hoe moeilijk was het dan switchen naar weer Daniel?
2: Helemaal niet moeilijk, bro. Acteren is mijn vak en ik hou ervan. En acteren is voor mij meer techniek dan emotie.
0: Je hoorde zojuist Daniel Kolff. We staan hier bij een heel bijzonder moment voor jou, namelijk je debuut.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dat dan als maker?
3: Super spannend. Het is een beetje alsof je je kind deelt met de wereld. Ja, mega spannend.
0: Ja, en het is ook meteen een bijzonder onderwerp. Het is natuurlijk geen comedy, het is wel een zware drama. Een bijzondere cast ook. Waarom heb je voor deze cast gekozen?
3: Ik heb voor deze cast gekozen omdat ik als kind sowieso nooit echt mezelf terugzag op het grote witte doek. Dus ik wilde dat heel graag tot leven kunnen brengen. Ik woon zelf in de Bijlmer en dit waren veelal mijn buren. Dus ik dacht gewoon van hoe vet zou het zijn om een film te maken waar dit in te zien is, waar deze schoonheid in te zien is. Daarom.
0: Wat heftig moment ook, hè, in de film ook. Hoe is het dan om dat te kunnen regisseren? Ze moeten zich ook wel veilig voelen. Heb je daarvoor tips of wat heb je daarmee gedaan om de set daarmee veilig te zetten?
3: Ik denk dat het super belangrijk is om alles heel goed door te spreken. We hebben heel veel gerepeteerd samen, maar daarvoor nog super veel gelezen. We hebben met z'n allen de scripts gelezen, hele lange gesprekken gevoerd. Wat bedoelen we hiermee? Wat betekent dit? Waarom maken we deze keuzes? We hebben alles echt op een heel diep niveau doorgesproken. En ze moeten zich zeker veilig voelen. Dus dat houdt ook in een intimiteitscoördinator. Dat houdt ook in altijd kunnen aangeven waar je grenzen liggen, waar je comfortabel bij voelt. Het gaat gewoon altijd om dat je blijft communiceren over wat voelt goed, wat voelt niet goed. En hoe gaan we dit aanpakken met z'n allen.
0: Ja, bijzonder. Dankjewel.
3: Ja, tuurlijk. Jullie bedankt.
0: Ik ben benieuwd naar het volgende project.
1: De regisseur, Amira.
3: Dat ga je meemaken, maar ik wil het zo zeggen.
0: Oh, maar je bent al bezig dus?
3: Zeker, ja, tuurlijk. Oh.

0: Delaney, dit is jouw eerste filmdebuut. Hoe voelt het voor jou om van een artiest naar een actrice te gaan?
1: Nou ja, heel gek. Wel allemaal nieuw, maar wel ontzettend leuk. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om een nieuw stukje van mezelf te vinden.
0: Gaan we jou vaker achter de schermen zien bij films? Of?
1: Ik hoop dat ik vaker mag acteren, maar dat is op uitnodiging of op auditie, dus dat weet ik niet. Maar als het kan, heel graag. Okay.

0: Zwaar onderwerp vandaag, Sugar.
1: Ja.
0: Toch heb je besloten om te komen. Wat vind je dan zo interessant in deze film? Wat lijkt je interessant?
1: Ik heb een aantal maanden geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met deze film op social media. Toen ik wat van wat beelden van de trailer zag. En het sprak me meteen aan en ik dacht, yes, eindelijk wordt dit onderwerp gewoon echt in een Nederlandse speelfilm vertaald. En dat is heel erg belangrijk. Want ik denk dat we de meeste vrouwen allemaal wel iemand kennen of een vriendin hebben. Misschien wel familiair of zelf iets hebben meegemaakt in een soortgelijke situatie. En ik dacht van ja, weet je, er wordt gewoon te weinig over gesproken. Dus dat er nu zo'n film over is gemaakt, dat vind ik gewoon heel vet. En toen had ik wat dingetjes gedeeld en hebben ze gevraagd of ik vanavond de presentatie wilde doen.
2: Ontzettend gaaf hoor.
1: Ik dacht van ja, weet je, dat is gewoon, het klopt en het komt samen. En ik vind het echt een eer. En ik denk ook echt dat deze film het straks heel goed gaat doen.
0: Ik denk het ook en het ziet er ook mooi uit.
1: Het ziet er heel goed uit. Het is rauw, het is echt. En ik heb niet het gevoel dat, ja, als ik dan naar de beelden kijk die ik dan nu al heb gezien, dat ik zit te kijken naar iets wat geacteerd is.
3: Jordi,
4: ik kon niet eens van zonder spijten. Toch heb ik spijt van jou en mij zitten. Ik zei altijd, wie is er gekker dan mijn meid nou? Als ik diegene vind, ben ik de loterij.

0: TI, Summer Walker en Woont hoorde hier bij Nieuws Radio. Yo, zit je er klaar voor de hitnieuwsflash zo meteen?
1: Ja, Daniel, ja, we zijn er helemaal klaar voor hier vanuit de hitnieuwsflash studio. We hebben Nicki Minaj, Macklemore en nieuws over GTA 6.

0: Kanye, Leon Thomas met Sweet Nothings hoorde hier bij Nieuwsradio. Hey Joost, kom erin met de Hit Nieuwsflash.
1: Ja, daar zijn we weer met een gloednieuwe Hit Nieuwsflash. Je krijgt geen disc voor de nieuwe GTA 6, maar je kan wel een disc kopen voor de muziek. Rockstar heeft zojuist het officiële album voor GTA 6 gedropt. Je kan een CD kopen voor $20, een vinyl voor $50 en de limited edition vinyl $125. En Macklemore is weer in het nieuws. Hij was natuurlijk uit Ed Sheeran's tour getrapt, omdat hij anti-Israël uitspraken deed. Maar het lijkt nu dat hij het helemaal goed maakt, want hij doneert zijn $1 miljoen van zijn tourgeld rechtstreeks aan Palestijnse hulporganisaties. En Nicki Minaj gaat ook $1 miljoen weggeven, maar om een hele andere reden. Ze staat in Washington DC als jurylid bij de finale van de Patriot Pitch Competition. 5 kleine bedrijven strijden om het geld. Oké, dat was weer een frisse hitnieuwsflash. Terug naar Daniel.
0: Thanks, Joost Griffioen, voor de hitnieuws.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jette daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitserland-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: 'Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Als aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké. Okay.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu in de bioscoop.
7: We are
15: hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
7: Let's go. And now.
16: Hey, people.
7: Chaos to the max.
17: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
7: News bomb and ice. Here on Galaxy.
18: We got you.
19: We got you.
18: You.
7: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
20: Galaxy, goedenavond. Ja hoor, 2 uur is begonnen. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij je. En Icy is er ook gezellig bij.
21: Yes, woehoe!
20: Yes, en we gaan het zo hebben over GTA 6. Hè. Dat album gaan we even luisteren.
21: Heerlijk.
20: En je hebt iets bijzonders over jouw NS.
21: Ja, maar zometeen meer.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Slick hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Ja. Lekker toch?
7: Heerlijk.
0: Heerlijk. Buiten zo druilerig. En dan binnen zit je warm of in de auto zit je warm.
7: Lekker cozy met Galaxy op.
0: Zit je naar Galaxy te luisteren?
7: Daniel en IJs.
0: Ik krijg een appje van Elin. Die zegt: Daniel en IJs, goedenavond. Ik ben net thuis van werk en ik heb mezelf beloofd vanavond. Nou, ook te gaan sporten. Ik zit inmiddels ook weer met een zak chips op de bank, dus dat gaat lekker. Ik hoorde zojuist ook iemand dat zeggen. Ik dacht, ja, ik doe jou even lekker mee.
7: Maar het gaat niet lekker zo'n sport. En een zakje chips.
0: Onze luisteraars gaat het niet zo goed. Gaat niet zo lekker. Nee. Eens even kijken. Ik krijg een appje binnen van Jermaine. Nou boys, ik ook vanavond van mijn vriendin. Ik heb heel spijt dat ik heb gezegd dat ik iets speciaals ga maken. Ik heb letterlijk nog steeds geen idee wat. En het is ondertussen al 5:05.
7: Nou, een lekkere apengeertje toch?
0: Nou ja, ik zou misschien wel wat bestellen, want dat is misschien wel beter.
7: Oh ja, en dan alles uitpakken op een bord neerleggen en zeggen jij hebt gekookt.
0: Ja, dat zou ik doen.
7: Ja. Ja, je bent wel zo eentje eigenlijk, denk ik.
0: Nee, ja.
7: Maar kan je koken trouwens?
0: Nee, ik kan ontzettend lekker koken.
7: Ja?
0: Water.
7: Lekker maar.
0: Ilias, die app van boys, ik heb vandaag €70 aan boodschappen uitgegeven. En ik heb alsnog niks in huis waar ik vanavond zin in heb. Nou, hoe werkt dit dan? Nou, vind ik het mooie. Want ik sta ook altijd in. Ja, ga ik naar de supermarkt en dan. Ja, ik ben ook soms nog echt een beetje een soort kleuter met boodschappen doen.
7: Ja?
0: Dan hou ik een zak chips in huis. Lekker Fantaatje of zo, weet je wel. Allemaal shitproducten. En dan kom ik thuis en denk ik, goh, ik had eigenlijk gewoon wat producten moeten kopen waarmee ik gewoon kon koken. Dat is
7: ja, maar je koopt ook altijd vaak dingen die je niet nodig hebt als je naar de winkel gaat. Daarom moet je altijd een boodschappenlijst hebben, man.
0: Ja?
7: Gewoon oldschool, weet je, op een pen schrijven, papiertje. Gewoon schaaf wat je nodig hebt en daarop focussen, man.
0: Oh, dat is lekker.
7: Ja, dat doe ik altijd. Ja.
0: Misschien is dat wel een betere tip voor mij.
7: Ja, en ook voor de luisteraar.
0: Ja. En ik krijg nog een laatste appje binnen van Quincy. Die zegt, ik ben onderweg naar huis en mijn benzinelampje brandt al sinds vanochtend. Ik begin inmiddels al een soort persoonlijke band met de lampje te krijgen. Ik hoop maar dat ik veilig aankom. Ja, Quincy, je hebt vaker. We weten dat je in Almere woont. Veel succes. Doe voorzichtig.
7: Ja.
0: En lekker met dit cozy weer geef ik jou namelijk Alicia Keys.
7: Oh, wat lekker zeg.
0: If I ain't got you.
7: Woe!
0: Bij deze droelig donderdag.

0: Onver wordt je geblazen.
1: Wow.
0: Galaxy Throwback, Alicia Keys. If I Ain't Got You. Ja, nee, het is echt gewoon een break-up song.
1: Oeh, kippenvel hoor.
0: Kippenvel,
1: ja.
0: Hè? Ja, soms heb ik nog wel van dit soort nummers met Alicia Keys of Beyoncé. Weet je, dat je denkt, wauw.
1: Ja, maar ik heb dit ook lang niet meer gehoord. Dus nee, dan kom je weer even terug in die zen-vijf.
0: Lekker even.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ik vind het echt een plezier om in te mogen starten hier op Galaxy.
1: Ja.
0: Ja, en als we dan over break-up songs gaan hebben, is het natuurlijk de break-up van de eeuw. Het is break-up season. Ja. Natuurlijk Jade Anne, klaar met Kenneth Taylor. Dat is al een tijdje geleden. Ze woont inmiddels in Amsterdam. Ik heb haar nog niet gespot. Ze heeft daar laatst weer Pilates les gegeven. Ze is weer druk aan het werk. Ook mooi om te zien, hè? Weet je, uit die rol als voetbalvrouw meteen weer in het influencerleven.
1: Ze moet verder aan de bak, hè?
0: Ja, ze moet weer aan de bak.
1: Ja. Geen geld meer van Taylor.
0: Nee. Maar goed, weet je, Jade Anna verdient zelf al heel veel geld. Dus ik bedoel, ze heeft geen Kenneth Taylor nodig voor de zaken.
1: Ja, dat komt vanwege haar uiterlijk, maar dat is een ander onderwerp.
0: Nee, ja, ze is gewoon influencer.
1: Ja, vanwege hoe ze eruit ziet.
0: Ja, en natuurlijk omdat zij... Kijk, ze werd natuurlijk bekend ook omdat ze natuurlijk de ex van Gio was. Hè?
1: Maar bro, kom op. Als zij niet er goed uitzag, dan was ze niet bekend.
0: Hoezo?
1: Ja, ze is gewoon een mooi figuur om naar te kijken, man. Nou, dat is de reden waarom ze zo vervolgens
0: ze doet ook veel, ze doet ook veel campagne met lingeriemerken en zo.
1: Ja, ze mag er wel zijn.
0: Ze mag er zeker zijn. Maar goed, ze is nu vrijgezel, dus zie je een kans dan?
1: Ja, wie weet. Ik weet niet of ze op donkere jongens valt, maar... Jade Anna, als je dat hoort. Jade Anna.
0: Jade altijd. Ik nou, leer eerst even je zijn naam uitspreken.
1: Teringlijn, jongen.
0: Ja, sorry. Dan nog meer opvallend break-up nieuws, namelijk Dave Roelvink. Die had een relatie. Kan je er wat meer over vertellen, Huis?
1: Ja, Dave Roelvink ging vorig jaar op zijn knie. Op één knie, pas. Want hij heeft haar te huwelijk gevraagd. Zoals inmiddels verloofd. Maar helaas kwam er niks van het avontuurtje af. Want
0: ja, want hij had een relatie samen met Marijn Kuipers.
1: Marijn Kuipers,
0: we kennen ook van de social media, et cetera.
1: Ja.
0: En ik zie je opeens naar de uitgang zwaaien. Ik denk, ze loopt hier zo.
1: Nee, was het maar zo vis.
0: Maar goed, Dave Roelvink heeft een relatie gehad met Marijn Kuipers. En ze zeggen dan ook, de toekomstbeelden verschillen van elkaar. Dat is natuurlijk best wel heftig. Ze hebben natuurlijk zojuist ook een hele real-life soap met de Roelvinkjes heeft ze meegemaakt.
1: Ja.
0: En nadat het klaar is, hebben ze het dus gepost. Dave Roelvink is 32, Marijn Kuipers is 26. En ze hebben een aanzoek gehad in de sneeuw. Ze waren eigenlijk gewoon happy verloofd. Dave natuurlijk binnenkort in de ring, hè?
1: Ja.
0: Ja, en hij werd dan ook lastig gevallen door allemaal pers en social media die meteen hem wouden interviewen. Mm. Waarop hij op zijn Instagram story had geplaatst van, joh, laat me gewoon even lekker met rust.
1: Ja, even gelijk.
0: Ja. Maar ja, het is wel natuurlijk de showbiz ding.
1: Ja, ik snap het, maar het is haar eigen leven, bro. Wat hebben wij te maken met dat ze uit elkaar zijn? Ik vind het een beetje... Ja. Ze zijn allebei nog relatief jong, hè?
0: Nee, ze zijn ook allebei jong.
1: Ja, dat bedoel ik. Ze hebben nog zoveel schatjes die ze kunnen hebben in de toekomst, weet ik veel wat.
0: Nee, dat snap ik. Maar ja, weet je, als je in de media hebt gekozen dat je in de media rondwaggelt, hè, want dat je daar je geld verdient, moet je ook niet vreemd opkijken dat, als je break-up season is en je gaat uit elkaar, dat er niemand dan even wat over schrijft.
1: Bro. Jij wilt toch ook niet met je ex erin dat wordt de hele tijd?
0: Dat snap ik. Maar ja, hallo, ik ben ook niet ik heb geen miljoenen volgers.
1: Nog niet.
0: Nee, nog niet. Maar snap je? Dat is, moet je ook niet raar opkijken dat mensen dan toch benieuwd zijn van wat er gebeurd is.
1: Ja, maar ik vind het ook niet raar dat hij het kut vindt.
0: Huh?
1: Ik vind het ook niet raar dat hij het kut vindt.
0: Nee, dat zeg ik ook helemaal niet.
1: Hij wil even mentale rust. Ik begrijp hem, jongen.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, top.
0: Maar goed, iedereen die springt wel op de hype. Omdat Dave Roelvink en Marijn Kuipers uit elkaar zijn.
1: Ja.
0: Er worden natuurlijk veel videofucks gemaakt. Ook door commerciële bedrijven.
1: Ja.
0: Als iedereen reist met de trein, dan gebruik je de app.
1: 9292.
0: Ja, no spawn, maar het is wel zo. En die proberen dus nu even op een slinkse manier op de hype te stappen. Dat Dave en Marijn uit elkaar zijn. De post is inmiddels verwijderd.
1: Oeh, dat zegt niks goed.
0: Dat zegt niks goed. Moeten we hem laten horen?
1: Ja. Gooi hem gewoon er lekker in, jongen.
0: Ja? Zijn we dan niet... Weet je, hij is niet voor niets verwijderd.
1: Ja, maar gepost is gepost.
0: Denk je, krijgen we daar geen gezeik mee?
1: Ik los het wel op. Ik heb een paar boys die het
0: Goed, laat me het even weten, Vida van Galaxy. Wil je horen wat voor videofunctie is gemaakt? En
1: hij was wel grappig,
0: waarom die verwijderd is? Wij hebben de exclusieve beelden. App ons eventjes, 085 029 4x2 of bel eventjes in. Ik ben natuurlijk benieuwd, hè? Want als jij benieuwd bent hiernaar, kan ik het je gewoon laten horen.
2: Galaxy Radio on FM, digital radio and online.
3: Yo, Jay, what's good?
4: Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Langa Bodega hoorde hier bij Nieuws Radio. Hey, dus vervelend nieuws. Marijn Kuipers en Dave Roefink zijn uit elkaar. Ja, dat is wel vervelend.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zielig voor hem.
0: Ja, zoals...
1: Ja. Van Marijn.
0: Hoezo is alleen maar zielig voor Marijn?
1: Naar Friesland.
0: Nou goed, als je reist met het OV, dan heb je wel eens de app 9292. En altijd gaan al die bedrijven op de hype. Hè, die proberen snel even wat views mee te pakken. Ze hadden ze dus vanmiddag iets geplaatst hierover. Is inmiddels verwijderd. Wij hebben de exclusieve beelden. Ik ga het je toch even laten horen. Komt-ie.
2: Je moet spoedig terug naar Friesland. Vanuit de PC-Hoofdstraat ligt dat nogal ver uit elkaar. Net als jullie toekomst. Maar no worries, we got you. Loop vanaf de PC-Hoofdstraat naar Halte van Baarlestraat en pak daar tram 12. Stap daarna in metro 52 naar Amsterdam-Zuid. Daar pak je de Intercity richting Groningen. Na iets meer dan een uur kom je aan op station Zwolle. Loop van spoor 6 naar 7 en pak de Intercity richting Leeuwarden. Om 10:57 kom je aan in Heerenveen. Pak daar de buurtbus richting Oranjewoud. Dan nog 16 minuutjes lopen en na 3 uur ben je terug in je hometown. Laters.
0: En je ziet dus ook beelden dat gewoon Dave daar... Weet je, ze beginnen allebei samen gezellig in Amsterdam. Dan gaat Marijn, die moet dus naar Friesland, want ja, ze moet dus weg in Amsterdam, wordt hier gesuggereerd. Terwijl volgens mij woonde hier voor Marijn al in Amsterdam. Maar ja, goed, veel op even over.
1: Ik denk niet dat Marijn hierop kon lachen, man.
0: Nee, ja, of Dave.
1: Nee, Dave, nee, maar ik denk dat Marijn hier achter zit, man.
0: Denk je?
1: Ik denk het wel, man. Je weet toch misschien niks van... Het gaat uiteindelijk om haar, toch?
0: Ja, maar uiteindelijk is het wel zo dat bedrijven op zo'n hype willen springen, hè? Gewoon views willen pakken. Maar dat gaat dus gigantisch fout.
1: Het ging helemaal left, volgens mij, dat ze het moesten weghalen zelf.
0: Het staat inmiddels niet meer online, wij hebben de actie verbeeld.
1: Bij ons wel.
0: Ja, bij ons wel, ja, weet je, wij knallen zelf online. Weet je, een soort scoop-programma dit.
1: Scoop!
0: Lekker, luister naar ons video, zijn we er ook maar voor. Zometeen hoor je Emmy Grace en ECB. ECSB, sorry, nou, ik ben druk bezig, maar laat maar zien wanneer is vals bezig. En Soundflow met Ding, hier op Galaxy.

0: eens mee. Laat maar zien, hoor die. Zit je nou...
1: Ik ga je alvast redden voor de situatie opvolgen.
0: Nee joh, gaat helemaal goed joh. Je luistert naar Nieuws Radio en even serieus. We hadden best wel even een moeilijke tijd. Tenminste, jij had een moeilijke tijd. Je deelde het met de luisteraar.
1: Ja.
0: Nou, er zijn toen wel 13 luisteraars die inbelden over jouw verhaal. Want even in het kort, wat is het verhaal?
1: Ik ben een student, 25 jaar oud. Ik woon in Utrecht. Ik moet naar Amsterdam om te gaan studeren. Maar Dio heeft gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan een stop zetten. 7 jaar is genoeg geweest. En nu moet ik betalen voor mijn eigen reiskosten. Wat €25 is.
0: Ja, want je moet van Utrecht naar Amsterdam, want daar zit je studie.
1: Ja.
0: Dat gaat moeilijk, want per maand is dat ongeveer...
1: €500.
0: En waarop jij eigenlijk direct zei van, nou weet je, dan moet ik anders maar gewoon mijn studie laten voor wat het is.
1: Ja, ik zag het even niet meer zitten, man.
0: Je was vrij depressief en dat begrijp ik ook.
1: Ja.
0: Want anders moet je namelijk ook je studieschuld meteen direct betalen.
1: En dat is €46.000.
0: Nou, niet normaal.
1: Nee.
0: Dus jij zat in een spagaat.
1: Ja, letterlijk.
0: En jij hebt een oplossing gevonden.
1: Ja, althans, school en ik samen, ja.
0: En die hebben we nu aan de lijn. Laura, een hele goede avond.
1: Yes.
2: Hey, hoi.
1: Hey, Lau.
0: Laura, jij bent van het fonds Move by Others. Vertel eens, wat doe jij met dat fonds?
2: Het fonds helpt jongeren tussen de 18 en 24 jaar die, moeite hebben om een extraatje te regelen voor school. Dus denk aan een laptop, collegegeld, zorgkosten, fiets. Of dus je OV-kosten, zoals net werd verteld.
0: Ja, het is een nobel fonds. Met hoeveel jongeren krijg je daar vaak mee? Kom je mee in aanraking met deze problemen?
2: Ik besta sinds een jaar, dus ik ben zelf docent. En ik werd op een gegeven moment helemaal moe van die verhalen van jongeren die zeiden: ik red het niet meer. Mevrouw, kent u nog iets om me te ondersteunen? Ik sta sinds een jaar en ik heb afgelopen jaar 60 aanvragen door heel Nederland gehad.
1: Wauw.
2: En nu, het schooljaar is maar net begonnen, nog maar 3 weken. En ik zit er nu al op 15. Dus dat gaat er. Het is helaas succesvol, maar dat betekent ook dat we heel veel jongeren door Nederland kunnen helpen.
0: Ja, want je staat sinds 2010 zelf voor de klas.
2: Ja.
0: Dus dan draai je al best wel wat lang mee in het onderwijs. Wat was toen uiteindelijk echt de besluitreden dat je zegt, joh, ik moet hier nu echt stappen in ondernemen?
2: Het fonds heeft Move by Others. Dus in het Nederlands, door de verhalen van anderen raak ik in beweging. En doordat ik elk jaar wel meerdere studenten had die zeiden, mevrouw, ik red het gewoon niet. Mevrouw, ik weet niet hoe ik aan een laptop moet komen. Mevrouw, ik weet niet hoe ik aan boeken. En ik kwam er gewoon steeds maar achter dat als je 18 plus wordt, dat het in Nederland, dat je er gewoon heel vaak dikke pech hebt. Dan is er heel weinig beschikbaar, behalve een lening. Of gewoon de harde realiteit van gaan we werken of stop met opleiding. En als je voor de klas staat en je ziet waar je collega is en net zo vertelt. En dan denk je, ja, als iets zonde is dat jij gaat stoppen met je opleiding. En toen een jaar terug dacht ik naar weer een student die zei, mevrouw, ik weet even niet hoe ik dit moet gaan doen. Toen dacht ik, en nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik het gewoon zelf regelen.
1: Ja.
2: Dus dit is zelf bedacht, zelf geregeld. Niet omdat ik een dikke erfenis heb of een dik salaris als docent, verre van. Maar
1: Het is echt op eigen initiatief.
2: Eigen initiatief.
1: Want ik vraag me dan eigenlijk af, kijk, dan krijg je natuurlijk inzendingen binnen van studenten die natuurlijk naar school moeten gaan. Ja. Hoe kan je dan peilen of een verhaal echt is of nep?
2: Wat een goede vraag. Bijna alle studenten worden doorverwezen, zoals in jouw geval, door een budgetcoach of een maatschappelijk werker of een sportcoach of iemand die de jongeren al langer tijd kent.
1: Ja.
2: En die bel ik dan. En vaak bel ik ook de student, maar dan heb ik gewoon een gesprek met beide. En als de coach of de school of de sportclub of de hulpverlener zegt, dit is legit of dit klopt.
1: Ja.
2: Dan ga ik ervan uit en dan hoef ik je dus. Ja, dan kan je ook binnen een week zoals jij gewoon.
1: Ja, gelukkig. Ja.
0: Ja, dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Maar kijk hè. Dan is dan eventjes de vraag vanuit mij, Laura. Als bijvoorbeeld Ice. Nou, Ice die heeft dus nu. Die heeft dus nu deze aanspraak gemaakt dit fonds. Als hij het nou verknalt en hij haalt dus bijvoorbeeld niet zijn aanwezigheid of weet je, het gaat gewoon niet goed.
2: Ja.
0: Is er dan wel, ga je dan nog wel dat fonds intrekken? Of hoe zie je dit? Hoe is dit?
1: Oeh. Ja, sorry. Ik ga gelijk druk.
0: Ja, weet je. Ja. Kijk, je kan natuurlijk wel water naar de zee dragen, maar je moet wel ook gewoon een beetje aanslaan. Kijk, als die jongeren, ze willen graag, maar als ze dan toch wel weer de pen naar gooien, stop dan het fonds.
2: Ja, nee, en Als je al 16 jaar voor de klas staat, weet je de jongeren die om hulp vragen en die ook echt met een buttercoach of met een sportcoach willen ook samen in gesprek gaan. Dat zijn niet de jongeren die er met de pet naar gooien. Dat zijn ook niet de jongeren die denken, hey, snel, snel en stop geregeld.
1: Ja, Daniel.
2: Dat zijn hardwerkende mensen die gewoon dikke pech hebben. En als je het niet haalt, ja, dat lijkt me een nachtmerrie voor die student of voor ijzelf. Ja. Daar wil je niet in. En dus de jongeren werken zich echt het slag in de rond om het wel te
1: maar ik denk ook zeker niet dat als iemand zoveel moeite doet om naar school te gaan, dat diegene met de petten naar gooit. Ik kan me dat ook niet voorstellen.
0: Nee, nee, ik ook niet, maar ik ben gewoon wel benieuwd. Nee, zitten de haken hoog aan in dit fonds, weet je wel? Van, ja, kijk, ja. Dit is toch wel geld wat ze krijgen. Ik vind het heel nobel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik ben heel blij dat u of dat je Ice steunt hierin. Want ja, hoe ik die jongen hier afgelopen dagen heb aangetroffen, was echt niet de blije Ice die ik normaal ken.
1: Ja.
0: En nu kan hij gewoon weer blij naar school. Dus ik ben nogmaals echt bedankt.
1: Ja, ik ook.
0: Maar ik was gewoon wel benieuwd van, joh, wat zijn de haken en ogen aan?
2: Nou ja, de haken en ogen zijn dus in positieve zin dat ik ook Ice heb gevraagd. En ook nu deze kans krijg van alsjeblieft, als je andere jongeren weet, meld ze aan. Als je een fonds of een geldschieter kent, meld diegene aan. En bijvoorbeeld als ik jongeren boeken doneer, dan blijven die boeken ook bijvoorbeeld in beschikking van school. Dus dan als er weer een jongere volgend jaar is, dat een andere jongen geholpen kan worden.
1: Ja.
2: En zo helpen we elkaar allemaal een beetje. Want die taboe, wat Ice nu heel stoer doet, is dat openlijk en eerlijk vertellen.
1: Ja.
2: En dat hebben we nodig, want er zijn gewoon te veel jongeren die te hard worstelen. En volgens mij moeten we lekker samen daarvoor aan de slag.
0: 100%. Samenwerken werkt natuurlijk gewoon beter. Mm-hmm. Dat zei de koning laatst natuurlijk ook in zijn troonrede. Hè. We moeten, alles hangt in staat met samenwerking.
1: Ja. Waar kunnen de jongeren zich aanmelden? Moet dat via school? Moeten ze doorverwezen worden of kunnen ze rechtstreeks via de website terecht?
2: Kan allebei. Dus je kan naar mijn website moveforothers.fonds. Wat ik wel altijd vraag is of er inderdaad nog een coach of iemand in de buurt is met wie ik wat kan overleggen. Want vaak zijn er ook wel soms wel fondsjes binnen een school, dus dan overleggen we even. En bijna alle fondsen zijn via aanvragen zijn via de scholen of de sportcoaches of de hulpverleners zelf. Maar er kunnen ook jongeren zelf aanmelden. En dan bel ik en dan kijken we wat we kunnen.
0: Wat mooi. Een ontzettend
1: mooi
0: initiatief.
1: We hebben meer Laura's nodig. Ik zweer het.
0: Ja, nou ja, goed. Ice, eventjes op betrekking tot jou. Ja, en Ice natuurlijk. Want je hebt natuurlijk wel jongeren nodig die dit openstellen.
1: Ja.
0: Kijk, het is natuurlijk geen leuk onderwerp. Kijk, Ice vertelt eigenlijk gewoon op radio dat hij het gewoon moeilijk heeft met geld. Maar toch is hij open en eerlijk. En alleen maar als je open en eerlijk bent, kan je hulp verwachten.
1: Ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk een taboe om over je eigen financiële plaatje te spreken. Maar ik denk van, we kampen met zoveel problemen in het leven. Als ik hier mijn jongeren kan helpen en mezelf uiteraard ook. Dankjewel, Laura. Ja, dan waarom niet?
2: Nou, vind ik extra stoer, want over jou zullen genoeg vooroordelen zijn. Want je werkt, je ziet er gewoon relaxed uit, je gaat naar school. Dus hoezo heb jij issues?
1: Precies.
2: En het leven loopt zoals het leven loopt. En jij durft hulp te vragen, dus dan...
0: Is er meteen een topper.
2: Ja, vind je een samenwerking.
1: Wat mooi.
0: Oké, nou goed, Laura, het fonds Move by Others. Ga je checken als je in een probleem bent. En mocht je luisteren, je denkt, nou, hey, ik ken nog iemand die ook in de problemen zit. Check dat fonds. We worden niet gesponsord, maar we vinden het een ontzettend
1: mooi
0: initiatief.
1: Ja.
0: En Laura, nogmaals onwijs bedankt dat Ice weer zijn toekomst kan opbouwen.
1: En voor mij 1000 maal dank.
2: En dank, ga rocken, man. Ga lekker 100%. Studie halen. Succes.
1: Yes,
0: helemaal top. Dankjewel, Laura. Fijne avond.
2: Thanks. Dank je, hetzelfde.
0: Doei.
1: Oh, wat schattig.
0: Wat schattig, onwijs. Galaxy bijna luistert. Tot om 9:00 vanavond zijn we bij. Hè. Dan zijn we natuurlijk... gaan we nog even een half uurtje knallen.
1: Ja.
0: Zometeen mijn nieuws over GTA 6. Hey, je hoorde het al, de hitnieuwsflash.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek zit eraan aan te komen.
1: Ja, en jij hebt wat moois meegenomen.
0: Ik heb wat moois meegenomen.
1: Ja,

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal

0: is oké. Okay, alles is oké. Okay. Bij News Radio.
1: Sugar.
0: Wat is dit nou weer? Yo. Sugar. Ja.
1: Sugar, die
0: hebben
1: wachten.
0: Ja, ho. Parkeren jij. Even ho. Sugar, die hebben we al gehoord namelijk. We gaan namelijk naar... Ja.
1: Ja. Zeg het maar, jongen.
0: Over 2 maanden is het zover.
1: Op 18...
0: 19...
1: November.
0: November.
1: 19 november.
0: Komt namelijk het grootste spel ooit uit, voor mijn gevoel. Namelijk GTA 6.
1: Ja,
0: veel
1: ja,
0: om te doen. Veel gedoe ook. Want ja, je kan geen disc meer halen. Je krijgt het als een soort code.
1: Ook geen map meer, een fysieke map.
0: Nee.
1: Ook niet meer.
0: Helaas. Ik hoop nog wel dat er cheatcodes in zitten. Die ken ik nog allemaal in mijn hoofd.
1: De jetpack.
0: De jetpack. Ja. Heb je, ja, dat is San Andreas volgens mij.
1: Ja, ja. Oh, dat weet je ook. Hey, je bent ook oud hoor.
0: Ja, zeker. Maar goed, we hebben het natuurlijk over het spel GTA 6, wat 19 november uitkomt.
1: Op donderdag, dus dan ben ik er niet, hè?
0: Op, nou...
1: Die dag ben je even alleen.
0: Die dag... ja, misschien kunnen we even kijken of we GTA 6 misschien een keertje kunnen weggeven of zo. Nee.
1: Op jouw kosten. Ja. Ik heb school opnemen die ik nog moet...
0: Nee, geitje. Maar goed... Er is vandaag wel bijzonder nieuws uitgekomen. Dat hoorden we al zojuist eventjes in de hitnieuwsflash. Namelijk GTA 6 die is gewoon al uitgekomen met een album. Ja. Met allemaal artiesten die samenwerking doen met het spel. Die kan je wel kopen. Origineel op, zeg maar fysiek.
1: Fysiek, ja.
0: Vet, ga je die kopen?
1: Die ligt eraan, man. Ik heb nog niks gehoord. Dus, maar er zijn wel 6 nieuwe liedjes heb ik gehoord.
0: Ik heb ze hier klaarstaan.
1: Ja.
0: We kunnen eventjes een nummertje draaien van het nieuwe album vanuit Rockstar GTA 6.
1: Ik denk dat het een beetje Miami-vibes gaat hebben, man. Vice ja. City, Miami...
0: Even kijken. Bright Lights, Bright City.
1: Die trekt mij het beest aan eigenlijk, die titel.
0: Last Thing You Need. Makoka 2000. Rhino. En That's It.
1: Welke titel denk je van die spreekt me echt aan? Bij mij is het echt die Bright Light of zo, man.
0: Bright Light?
1: Ja, Bright, ik denk dan gelijk aan lichte of visueel. Ja.
0: Sorry, ja, ik was even vergeten dat je natuurlijk daar helemaal aan op gaat. Ik zal je vertellen, Bright Lights is met Keith Richards.
1: Oh,
0: Makoka is met Ro Alejandro. Last Thing You Need is met Morgan Wallen. Sexy Magic, ja, met Fred Again. Nou, onder andere Fred Again. Rhino is met Travis Scott. En That's It is met Young Lean. Samen met Future en Metro Boomin.
1: Dat is sowieso een hip-hop track. Dat kan ik nu al ruiken.
0: Is dat vet?
1: Ja, ja, zeker.
0: En welke wil je dan horen? Alvast, welke zullen we

0: Van spoilers. Het is echt.
1: Ja, kijk, ik dacht dus dat die Bright Lights van Kilo Green was, maar dat is hem dus niet.
0: Nee,
1: dus die valt dan weg.
0: Ja.
1: Wat hebben we nog meer?
0: Dan hebben we That's It, Young Lean, samen met Future en Metro Booming. Of Rhino van Travis Scott.
1: Ja, weet je, verras me gewoon maar, man. Doe maar die Travis Scott, denk ik.
0: Travis Scott doen?
1: Ja, doe maar die.
0: Exclusief hier op Galaxy. Alvast ja, jouw intro voor de GTA 6 spel. Ga je spelen? 100. Laat even weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2 of bel even in. Wat zijn jouw verwachtingen? Ga je vrijnemen? Tell us more. Je hoort nu eerst Rhino van Travis Scott. Samen met Grand Theft Auto 6.
1: 6.

0: Travis Scott. Hoorde hier. Met Rhino. Samen met Grand Theft Auto 6.
1: Ik heb gelijk zin om te spelen, maar jij niet?
0: Ja, ontzettend veel.
1: Wauw.
0: Niet normaal, hè?
1: Dikke,
0: niet normaal.
1: Dik.
0: Goed, laat me het even weten via de Apple Galaxy of je het gaat spelen.
1: GTA 6.
0: GTA 6. en welke je dan gaat nemen, hè? De standaardversie of de duurdere versie?
1: Ik ga al in, man. Ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker, bro. Ik heb 13 jaar gewacht, ouwe. Nu kan ik het betalen ook. Of als je, ik wil het niet zeggen, shit.
0: Ja!
1: Laura, zoals je dit hoort, sorry. Ik kan het niet vinden. Ja. Vallen niet door de mat?
0: Nou, sorry, ja, ik ga even rennen uit deze. Rennen aan de dealer, Wizkid, Coca Buddy, IJs, jongen. Goed, Jordi is hier. Of Jordi.

0: WizKid, Coco Buddy hoorde je hier bij News Radio. Ice, het zit erop, hè?
1: Ja, het zit erop inderdaad, man. Het ging echt heel snel.
0: Ja, het is altijd een feestje om hier met jou samen te zijn.
1: Ja.
0: Hey, druk weekend?
1: Nee, uitslapen.
0: Lekker. En misschien alvast voorbereiden op GTA 6.
1: Ja.
0: Dit was News Radio hier op Galaxy. Zometeen natuurlijk de show.
1: Ja.
0: Dit is jouw. Jij hoort altijd elke week even goede promo voor ze.
1: Wie in het? Ja, wat ik zeg.
0: Ja, toch gezellig. Ja, nee, ja. Tot en met 11 uur vanavond hier op Galaxy.
1: Ja.
0: En ons hoor je weer aankomend dinsdag van 7 tot 9.
1: Yes.
0: Tot dan.
2: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu, in de bioscoop.
8: We are...
11: Hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
6: This is what we do. We play all the music.
12: We go back
13: to the hip-hop.
6: We are Galaxy.
14: Yeah, turn it up a little bit. Yeah,
6: Galaxy.
8: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. This is We In Here.
15: That's right. Welcome back. We In Here, here on Galaxy Radio. My name is 4Show Bangers. I'm here naturally with Angie Hill and Orie Kaz.
16: Yes, sir.
15: You know what we do every week here on Galaxy. Toffe muziek, toffe items. We hebben natuurlijk een damn homie, we hebben een unpopular opinion. Hebben we een Why You Mad?
16: Ja, ik heb zeker een Why You Mad.
15: Oké, en nog veel meer, dus blijf tuned in
16: blijf
15: hier.
16: Blijf luisteren.
15: En laten we nieuwe muziek draaien van het Fat Joe album, Organized Rhyme. En we draaien Back It Up, right?
17: Yes, sir.
15: Pause.
17: You know how we
15: Let's
17: do it.
15: Let's get it in.
17: Ja, man. Let's go.
18: I'm a superstar.
19: This is where Organized Rhyme.
18: Let's go.
20: This Future.
21: Hey, what's up? This Chris Brown.
22: All the hits on Galaxy Radio.
23: Only station that matters, period.
24: We're doing it for the culture.

0: pasfoto is, ik zei dat ja, dat wordt je mooi van. Period.
1: Yes, we in here. In whatever hell this week was. Or was it not?
2: Not. Hell of a week.
3: Yes.
2: Galaxy Radio, nog steeds we in here. Angie Hill, Aurier Cass, even show bangers. Wat is het gekste wat jij deze week hebt gezien of hebt meegemaakt?
3: ik ga gelijk terug naar jou.
2: Oké.
3: Ja.
2: Nee, ik heb twee mooie dingen meegemaakt. Ik ben naar de première geweest gisteren van Sugar.
4: Voor
2: een aanrader.
3: Mooi.
2: Een aanrader, ja, ja? Man. Weet toch, we praten vaak in een vorm van een Nederlandse film en dan is de drempel vaak wat lager.
4: Uh-huh.
2: Maar sorry, ik vind het echt een hele goede film. Heel nice. Goed geacteerd door de hoofdrolspelers vooral. Maar ook alles eromheen. Ik denk dat dit een film is die vandaag, dus vanaf vandaag in de bioscoop is. En ik heb het gevoel dat er dus te weinig promotie voor is gemaakt.
3: Mm. Ah, ja, ik heb je gewoon meer credits bedoel
4: ik
3: je?
4: Ik heb de reclame wel vaak gehoord op Galaxy Radio natuurlijk. Ja. Maar other than that, wat je zegt man, online is zo. Ik wist ook niet wanneer de première was.
2: Ja, nee, ik denk dat daarom bedoel ik het ook. Ik denk dat het wat meer aandacht mag verdienen. En dat er veel mensen naar die film toe moeten om het in ieder geval te zien. En het onderwerp bespreekbaarder moeten maken eventueel.
4: Johan, ik wou je net vragen man. Wat voor gevoel is die film bij je achtergelaten?
3: Mooie vraag.
2: Ik denk dat huiselijk geweld sowieso, daar heb ik sowieso een mening over.
4: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat ze het heel goed in beeld hebben gebracht. Hoe dat kan ontstaan en hoe lang je daarin kan blijven, zeg maar. En ik wil eigenlijk niet meer veel vertellen erover. Want ik denk dat mensen gewoon die film moeten gaan zien. En zelf een oordeel moeten vellen over wat ze van de film vinden. Maar ook van die situaties. Want er zitten gewoon mensen, zijn waarschijnlijk mensen om je heen. Waarvan je het niet eens weet dat ze in zo'n situatie
4: precies
2: zitten.
4: Snap
2: je?
4: Ja, ja, ja.
2: Dat. Dus ik vond het, dat is dubbel natuurlijk. Hele mooie film. Heel echt. Komt heel,
3: kom
2: heel echt over. Ja, kwam binnen.
3: Pas.
2: Maar ik.
4: Je was op jou, ja, was een perfecte pas. Ja, ja, ja.
2: Ze is getraind. Maar, en vandaag was ik dus bij een borrel van een nieuwe film die nu gaat starten. En die heet Social Lobby. Dus dat zijn wel twee mooie momenten waarvan ik denk van oké, we zijn bezig hier in het landje. Met in ieder geval meer mensen van ons voor en achter de schermen voor films.
4: Mooi. Dat is een beautiful thing.
3: Heel mooi.
2: Ja, dat. Ja. Maar het is binnen hell of a week en ik heb jou niet eens gevraagd. Was
4: ja,
2: iets wat...
4: nee man, ik heb een mooie week gehad. Ja. Elke dag heb ik mijn 15.000 stappen gehaald. Je weet toch zo,
3: nou man. The dedication is real, I love that.
2: Is het niet 10k? Is het niet 15?
4: Het is 10k, ja, maar mijn aim is 15.
3: En dat is echt, dat is ongeveer anderhalf uur, hè? 10k is ongeveer anderhalf uur.
4: Oh, for real? Oké.
3: Ja, zeker.
2: En hoe lang doe jij erover dan?
4: Gewoon de hele dag, man.
2: Oh,
4: de
2: ja,
4: de hele dag.
2: Ja. Oké.
4: Okay. Ja, over de hele dag.
2: 15k.
4: Ja, man, 15k, man.
2: Shit, je auto kapot is.
4: En als ik die 15k... en als ik die 15k niet red, dan spring ik op die dingen, man. Op die loopband thuis.
3: Nice. Ik heb trouwens ook wat leuks meegemaakt. Ik had een bruiloft.
2: Ah.
4: Oh ja, ik zag het, man. Nice, man.
2: Bruiloft. Ja, man.
3: En dat was echt indrukwekkend.
4: Ja, man. Ik zag die dansers en alles.
3: Ik was daar, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik was eigenlijk echt om de indruk. Ja, ik kan er echt over doorpraten. Het was zo nice.
2: Het zag er wel mooi uit.
3: Het was fantastisch.
2: Het zag er kapot. Ja. Het was fantastisch.
4: Ja, man.
3: Ja.
2: Ik wil nog wel van andere switch.
3: Ja.
2: Top dat je bruiloft zo geweldig en fantastisch was. Hey. Vet die 15 kan stappen.
4: Ja man,
2: maar weet
4: je
2: wat we ook hebben meegemaakt deze week? Is dat Lil Durk is vrijgesproken van zijn murder for hire zaak.
4: Ja man, beautiful thing.
2: Is dat een beautiful thing?
3: Zijn jullie daar enthousiast over?
2: Wie is jullie?
3: Jullie.
4: Nou, jeetje toch, laat me het zo zeggen. Jeetje toch, voor de fans is het a beautiful thing. Maar ja, the end of the day, jeetje toch, die mensen rappen over die shit toch, jeetje toch.
2: Ik denk dat het heel dubbel is. En ik denk dat we het ook al hebben besproken tijdens deze show.
4: Ja,
2: ik denk dat het heel dubbel is. Ik denk dat het, aan één kant wil je geen zwarte man de gevangenis in hebben. En het beeld van de straat en de staat, van de staat winnen is ook een ding. Maar aan de andere kant, als jij een van de slachtoffers bent of een van de nabestaanden bent,
4: dan
2: is dit niet leuk nieuws.
4: Facts.
2: Dus ik denk dat het gesprekken zijn die we sowieso als community moeten gaan bespreken. Maar aan de andere kant, echt ergens heb ik, en ik hoorde het iemand zeggen in de podcast van de week, een soort van kleine OJ gevoel. Van shit, we did it. We made it.
4: Ja.
2: Dat hoorde ik van de week. Ergens. En ik dacht van oké. Maar ik denk dat het enige ding is, we moeten het denk ik vaker over hebben van hé, wat is de overwinning nou echt?
4: Mm-hmm.
2: Mm. Ja toch?
4: Ja, ja, ja.
2: En aan de andere kant, hij zit nog steeds vast voor een andere zaak die in oktober begint.
4: Ja, 5 oktober beginnen ze met die. Ja,
2: dus hij zit nog wel vast. En is dat dan echt de winst?
3: Ik zou me er echt eventjes in moeten verdiepen, to be honest. Maar als de luisteraars luisteren en hun mening erover willen geven, kunnen ze altijd bellen naar het nummer 085-02-922-22.
2: Kan je het nog eens herhalen, het nummer?
3: 085-029-2222.
4: Oké, top. Nice.
2: Een ander ding deze week, wat ook headlines heeft gepakt, is onze grote vriend. Tenminste, jullie grote vriend, want jullie vonden hem zo vet. Macklemore.
3: Ik vind één nummer vind ik heel erg vet. En that's it.
2: Hey, toffe peer. Ik vind zijn muziek niet vet.
3: Oké,
2: maar toffe peer. Voor de acties en de manier hoe hij staat voor gerechtigheid. En daar een statement maakt on stage. Heeft er wel voor gezorgd. Hij heeft Free Palestina geroepen. Mm-hmm. En hij heeft daar een heel betoog voor gehouden. Mm. On stage. Hij is het voorprogramma van Ed Sheeran.
3: Ja.
2: En doordat hij dat heeft gedaan, is hij van de tour afgekikt.
3: Ah. Ja.
2: Wat vinden we daarvan? Is er on stage ruimte voor statements, politieke statements?
4: Ik zeg je heel eerlijk, ik heb het de hele week gevolgd. Want uiteindelijk zijn band heeft hem ook verlaten. En iedereen van de tour is gewoon gequit.
2: Ja, alle mensen uit het voorprogramma.
4: Ik vind Ed Sheeran heeft geen backbone. Weet je? En wow. Ik wil het... Nee man. Geen backbone, man, bro. Dat is mijn opinion. En ik breng het helemaal terug naar back in the days. Als ik kijk naar een Michael Jackson. Mm-hmm. Denk je dat je Michael Jackson had kunnen zeggen, nou man, deze man wil ik niet mee, omdat hij dit en dat zegt over peace en al dat soort dingen? Hell no. Kijk, eventually they killed him, hè? MJ, ja, je weet toch?
2: Prijs.
4: Snap je? Maar, nee man, ik bedoel van...
2: Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er juist statement, muziek is daarvoor gemaakt. Ik denk dat het voor verbroedering is,
4: ja, man.
2: Entertainment, maar ik denk dat er, als er een message in zit, dat is het allerbelangrijkste, want we moeten bij elkaar komen. En we weten dat er allemaal narigheid gebeurt in de wereld en vooral in dat stuk van de wereld.
4: Uh-huh.
2: En we weten ook met z'n allen hoe oneerlijk dat is. En hoe oneerlijk dat gaat. Tenminste, ik weet niet als iedereen ervan op de hoogte is. Maar als je erin verdiept, dan het beeld alleen al is al heel schuin. En als iemand zich daarover uitspreekt en dit zijn dan de gevolgen, is het altijd gewoon heel sneu. Vooral, want ik denk dus dat er een aantal dingen zijn die veel belangrijker zijn dan... en dit zeg ik met heel veel respect, dus dan kom niet voor mijn nek. Pas. Is... het stuk land waar ze dus al die jaren voor vechten is echt heel belangrijk. Maar de kindjes die daar komen te overlijden.
3: De dupe van zijn.
2: Ik denk dat stukje onmenselijkheid in deze discussie... Die
3: dat raakt iedereen.
2: Ja. Dat raakt iedereen. En ik denk dus dat om daarvoor uit te komen, op welke manier dan ook, dat je daar niet gestraft voor moet worden, maar juist voor moet worden geëerd. Hoe gaar die muziek ook is.
3: Mooie afsluiting.
4: Ja, man.
3: Ik kijk naar Orie.
4: Ja, man. We got more music.
2: Yes.
4: Cut Nuff met Dior. Die was speciaal voor jou, want jij zei nog...
3: Ja, die vind ik leuk.
4: Ja, man.
3: Ja, die vind ik heel leuk.
2: Cut Nuff, hè?
4: Nooit goed, dus...
2: Dior is mijn neefje, wist je dat?
3: Nee, weet ik niet. Maar zijn muziek hartstikke leuk.
4: Ja, man. So, let's get it. We zijn hier tot 11 uur. Stay motherfucking tuned, man.
3: Yes.
4: Yes.

0: Damn, homie.
1: Damn, homie.
0: In high school, you was the man, homie. What the fuck happened to you?
1: Ja.
0: We zijn weer aangekomen bij Damn, homie. Een segment tijdens deze show. Waar we iets hebben gezien afgelopen week. Of in de afgelopen periode. Waarvan wij dachten, damn, homie.
1: Damn, homie.
0: What the fuck happened to you?
1: Ja.
0: En ik geef jou vandaag het woord.
1: Ja, deze Damn, homie gaat over de 22-jarige... wereldkampioen Joanna Wietzik. Wat is er gebeurd? Afgelopen week had zij een Hydrox-wedstrijd. En tijdens die wedstrijd kreeg ze last van haar darmen. Ik kijk even niet naar jou. Nee. En heeft ze daar spontaan diarree gekregen. Nu is zij doorgegaan met de wedstrijd. En het internet is een klein beetje verdeeld. Dus ondanks dit is zij eerste geworden. Het internet is beetje verdeeld.
2: Tuurlijk word je eerste.
1: De ene kant van het internet zegt van... ze is gewoon een topatleet. En je gaat gewoon door. Het gebeurt ook bij wielrenners en marathonlopers. En je gaat gewoon door. Je toont karakter en doorzettingsvermogen. En de andere kant van het internet vindt het eigenlijk best wel kwalijk dat zij is doorgegaan. Want de deelnemers achter haar moesten ook nog de apparaten gebruiken. En de track waar zij ook burpees heeft gedaan. Dus de meningen zijn daarover verdeeld.
0: Maar wat is de mening dan precies? Sorry, wat vinden ze? Dus dat het dan onhygiënisch is? Wat mis ik?
1: Ja, dat is dus onhygiënisch. En ze hebben een roeiapparaat, die heeft zij als eerste gebruikt. Daarna moesten andere competitors.
2: Heb je die foto gezien,
1: en die foto's, het is natuurlijk dit. Niemand wil dit. En niemand wil dit in het openbaar. Dus dat gezegd hebben.
0: Ik ga een vraag stellen die misschien best graphic is.
1: Oké, nou, kom maar op.
0: Zij heeft dus zeg maar zo'n aanval gekregen. Dat van de darmen, ze heeft diarree.
1: Ja.
0: Heeft ze poep meegenomen op het...
1: Het liep tot aan haar benen.
0: Jullie hebben het gezien.
2: Bro, foto's en everything, bro.
1: En details van wat ze heeft gegeten waren terug te zien. Bij wijze van spreken. Dus het is best wel een ding.
2: Je moet nagaan. Uiteindelijk is het nog opgedroogd alles. Je blijft doorrennen. Sulcatorisch. Ja, man.
0: Kijk, als ik jullie dan zeg maar zo hoor... Ik ben blij dat ik het niet heb gezien. Laten we daar even starten.
1: Ja. Ik kan je het zo meteen laten zien. Maar
0: ik hoef het niet te zien.
1: Het is vreselijk verhaal.
0: Ik wil één ding zeggen. Maar jullie kunnen zoveel details dat jullie... Enige vraag die ik heb voor jullie is dat jullie best wel lang hebben doorgekeken.
1: Ik heb het gewoon echt... Het was al over het internet. Ik heb het gewoon wel echt gezien. En zij heeft daarnaast ook een foto gepost van a win is a win. Daar heeft...
2: Kaolo.
1: Daar heeft ze heel veel backlash voor gehad. Uiteindelijk heeft zij dus ook een officiële statement gezegd van... Hey, sorry dat ik mensen heb benadeeld. En Hydrox heeft hun regels aangepast. Mocht iemand nu overgeven of in zo'n situatie terechtkomen, krijgen ze penalties. Dus,
0: wat zijn de penalties dan?
1: Straffen.
2: Ze is nu ook geband, toch? Of zo,
1: ze neemt nu even een break van social media. En dat, kan ik ook wel begrijpen.
0: Jongens, er gebeurt te veel. En enige ding is wat ik wil zeggen, is dat het hartstikke smerig is. En inderdaad, ze kan ook nog andere mensen infecteren.
2: Ja. Maar weet je waarom ze door bleef rennen? Omdat ze zat al 3 keer achter elkaar nummer 1 gewonnen en ze wilde gewoon de vierde hebben.
1: Ze is wereldkampioen.
2: Jee toch.
0: En
2: je was bekend om de 3 keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, being the doo-doo girl.
1: Ja. Goed, en in ieder geval, zou jij doorgaan met rennen?
0: Na haar bedoel je?
1: Als haar.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ik denk het ook wel, maar inderdaad, ik zou dan zeg maar niet... Ik zou niet doorrennen met poep aan mijn been, zeg maar.
1: Nee, precies. Goed, laten we de luisteraars vragen. App ons op het nummer 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
0: Inderdaad, daar kan je op appen. En ook...
3: We are Galaxy. This is the hip-hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar.
4: It's Gucci.
5: It's your favorite girl, Kelly.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.
8: Yes, on the

0: Why You Man. Welcome back, man. We in here. Hier op Galaxy Radio. Odia Cass in the building. Angie Hill in the building. Mijn naam is nog steeds de show Bangers.
1: Yes.
0: Angie Hill, why you mad?
1: Ja, ik zag afgelopen week wat voorbij komen. Er is in Delft zijn er meerdere aanrandingen geweest. En zijn meiden van hun fiets afgetrokken. En de burgemeester heeft toen gezegd van als advies. Meiden, vrouwen moeten eigenlijk opgeroepen om meer samen te gaan fietsen. En daar kan ik heel boos om worden. Omdat ik dan bij mezelf denk van waarom wordt er geen klopje gestart op die mannen die dat doen?
0: True.
1: Waarom bestaat
0: True.
1: Er geen castratiewet voor deze honden?
0: True.
1: Waarom wordt er niet... Ik kan daar heel boos om worden. Dus ik vind dan oproepen voor vrouwen dat jullie samen moeten fietsen. We moeten eigenlijk kijken naar waarom de vrouwen überhaupt niet kunnen fietsen. So that's why I'm mad.
0: Ja, en terecht. Terecht. Ja. Ik heb er eigenlijk niks aan toe
1: te voegen. Nee, het moet er nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen.
0: Ja.
2: Ik denk van, waarom zou dat moeten omdat andere mensen zich
0: Precies.
2: niet weten te gedragen?
1: Ja.
0: Ik denk dat het een heel groot probleem is wat al jaren speelt. Wat zijn... Even een serieuze vraag, hè. Dus wat is een serieus ding wat we kunnen doen tegen dit? Hoe kunnen we die gasten pakken en laten stoppen met deze shit?
1: Nou ja, ik zou bijna denken van als de politie het niet aan kan, dan hebben we altijd nog topsporters die misschien ook ingezet kunnen worden om deze... Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar dit is wel een probleem.
0: Mm-hmm.
1: En het kan niet zo zijn dat iemand anders kind, dochter, zusje, moeder, whatever, niet veilig kan fietsen. Gaat het? Nee, sorry.
0: You're right.
2: Nou, ja. Nee man. Je toch...
1: Echt.
0: Sprakeloos. Want,
2: precies, ja.
0: Sprakeloos. Want iedereen heeft vrouwelijke familieleden, vrouwelijke vrienden. Misschien wel kinderen. Nichtjes. Ja.
1: En het lijkt ook alsof het steeds vaker oppopt. En dat vind ik gewoon... Nou ja, ik kan er gewoon met mijn pet niet bij. That's why I'm mad.
0: Het is een big issue. Die al jaren bestaat. En nog steeds geen oplossing voor. Dus daarom dat ik ook vroeg van... Hey, kunnen we kijken naar... Een oplossing. Moeten deze jongens opnieuw worden opgevoed? Moet de nieuwe generatie opnieuw worden opgevoed?
1: Ja,
0: wat moet er gebeuren?
1: Ik weet het niet, maar dit is het niet.
2: Volgens mij, als er eerst een paar mensen worden aangepakt, weet toch, en mensen zien de consequenties,
0: mm-hmm.
2: Ik denk dat je dan een aantal mensen wakker schopt.
1: Maar dan moeten dus eerst een paar slachtoffers zijn, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.
2: Nee, daar heb je wel gelijk in.
0: Ik denk sowieso, en big shout naar Jobam, en dat is misschien ook wel heel belangrijk, maar ik denk dat we sowieso een oproep moeten doen naar alle mannen, alle jongens, om in ieder geval eerst naar hunzelf te kijken en op te houden met deze bullshit en die verantwoordelijkheid, zeg maar, daar te laten starten. Ga goed om met vrouwen. En ik denk dat iedereen wel weet hoe dat moet. En ja man, controleer jezelf man.
2: En niet eens alleen jezelf, hè.
1: Ja, controleer
2: je, jee toch?
1: Omgeving.
2: Your people around you as well.
0: Ja, neem die verantwoordelijkheid. En be a man, zeg maar.
1: Dat.
2: Real talk.
0: Ja,
2: dat. Man.
0: Laten we.
1: Ja.
0: Angie.
1: Ja.
0: Misschien moet je het nummer opnoemen.
1: Het nummer waarop je kan bellen is 085-029-2222. 085-029-2222. Stuur ons een appje. Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. We in here. Warrior.
2: Hey, you Let's know go. It. Hey, next one coming up. Jane, D2F. Let's get it.

0: bringing them old school joints back.
1: Can I get a yes? Yes.
0: Playing you the songs you might have forgotten, but we in here already know how to break it down for you on Galaxy Radio.
2: Yes, sir. Hey, you're still tuned in with
3: For Show Bangers. We in it.
2: And Angie Hill, of course. Hey, je hoorde net een lekkere classic.
4: Heb je je eigen naam nou gewoon niet gezegd?
2: Huh? Oh ja, oh, Maureen Cass, my bad, my bad, my bad, my bad. Ja, ja, ja. We still here, we in here. Mm. Hey, je hoorde net een lekkere classic. Drake met Lil Wayne, The Motto. Heerlijke tune.
4: Air day.
2: Ja, toch? En het is weer tijd voor een lekkere classic. En ik heb voor deze week, heb ik van Nederlandse bodem...
5: Oh.
2: Extince, Viervoeters. Heerlijke tune. Video back in the days, toen ik het zag op de box en TMF. Was voor mij mindblowing gewoon.
4: Ja, man.
2: En jeet toch, and We In Here is het gewoon een perfect platform om dit weer te spelen. To bring it back.
4: Ja, man. Big time bij Extince, man.
2: Ja, man.
4: Prince Extince.
2: So you know how we do it on Thursday van 9 tot 11. We In Here. Let's get it. Viervoeters.

0: with Glazier's done.
1: It's a Galaxy throwback.
0: Take them back, back,
1: throwback.
2: Ja, man. Teruggebracht.
3: Ja, man. Ja. Echt, man.
4: Ik weet niet of jullie mee hebben kunnen kijken, maar het was hier echt heel erg gezellig. Ik heb drie mannen om me heen, die waren gewoon aan het dansen. Het was fantastisch.
3: Ja, man. Ja.
2: Het was fantastisch.
3: Nee, man. Maar deze trek.
4: Nee. Maar goed, maar? Door jullie nu wel.
2: Ja, man. Nee, ja. Maar doe je Google, man. Hè? Hey, maar ga deze checken, luisteren.
4: Ik ga checken.
2: Het is sowieso zeg maar de code, een van de grondleggers.
4: Volgende week kom ik terug en dan kan ik er helemaal mee zien.
3: Ja, hey, maar wat je net zei eigenlijk, is volgens mij een van de eerste tunes die in de top 40 kwam of zo?
2: Ik denk deze of Carl of Kwam was een van de eerste tunes volgens mij die in de top 40 Nederlandstalige hip-hop.
3: Ja, man. Ja, crazy. And he really did it with that one. Je weet toch? Dus nee, man. Ik heb nog een andere classic. Skilo, I Wish.
2: Shit.
3: Jongen. Ja. Je weet toch, when I'm bring back them classics.
4: Ja, kom maar door.
3: We
4: bringing
3: back the classics.
2: Ik zou een MTV, TMF.
3: Ja, man.
2: En
3: heel,
2: de box.
3: Heel toevallig hebben ze deze tune laatst ook geremaked voor die film Goat. Die cartoon die ze hebben gemaakt. Deze tune, Skilo, gaat eigenlijk over een... is een storytelling song over een guy die eigenlijk gewoon klaar, klein is, weet je toch?
2: Kort.
3: Ja,
4: short
3: kort. Oké, ja.
2: Short
3: ja. Dus let's get it. This is Skilo with I Wish. Enjoy.

0: is Drake 101 Savage.
1: This is a
0: Galaxy.
2: Ja man, was Kilo.
3: Oh, was Kilo. En ja. Die kenden wish. Het wel.
1: Ja, ja, ja. Heb ik een hele leuke, gezellige pokkel. Echt heel leuk.
3: Heb je schat of something?
2: Nee, maar ik kan nog niks ontvangen.
1: Ik ga nog een keer het nummer opnoemen. Mm-hmm. 085-029-2222. En als je belt, word ik echt super enthousiast. Want dan begint hier het licht te flikkeren. En dan wil ik rennen naar de telefoon. Bel ons.
2: Wees gezellig. Doe gezellig.
3: Word je nooit gebeld, Angie?
1: Nee.
3: Oké. Okay.
1: Dat is niet waar.
3: Fire, man. Komt wel goed, Angie. Komt echt goed. Luister. Straks in de tweede uur hebben we natuurlijk ook een gast. Dat hebben we niet eens aangekondigd, maar we hebben Yves Laurent in de building.
2: Jongen.
3: Ja, even met ons chillen. Komt ook met ons meepraten en misschien wel dingen vertellen over zijn nieuwe project. En wat hebben we nog meer trouwens in de tweede uur?
2: Of course, ik heb een paar nieuwe tunes.
1: En natuurlijk hebben we
2: Angie, hè?
3: This is yeah. To the streets and unpopular opinion.
1: Yes.
3: Shit, man, Angie, je bent aan het gaan, hè?
1: Ik ben een beetje aan het gaan, ja.
3: Hey, bel jullie, Angie, hoor.
1: Ja, bel mij.
2: Zeg je nogmaals, doe gezellig.
1: 029-2222.
3: Okay.
1: Gezellig.
3: Ja, man. Let's go out.
2: Ja, man. French Montana, Max B, ever since you left me. And we'll be right back. Stay tuned.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
5: The city clock in.
6: In your car on the app.
7: The city clock in.
6: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
0: We are...
13: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
0: Let's go. Four show bangers. Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.
16: Wij kennen andere soort ondernemers. Klaas Bruinsma, Cor van Hout, Gwyneth M. Ik zal hoorleder ook zeggen, maar zijn zus zegt hij is een matennaaier. Dus we skippen hem. En volgens het OM is Piet Wim.

heel brutaal. En volgens het OM heb ik geen respect. Zeg die hele OVJ, hou je bek. Zat vaker terecht dan onterecht, want ik ben niet perfect. Ben de eerste die zegt, bracht doop naar de flats. Gaf cash uit aan straps, hoorde stem verlangen in mijn hoofd. Rasta, wat loop je nog te stinken in je bed? We hebben pap nodig, is je hoofd niet heet?

ook zeggen. Maar ineens werd hij kroongetuige wat de slang zet. En volgens het OM is IB een heel hoog gebied in de havenstad. En volgens het OM was ik bezig met alle soorten ramen en niet eens voor de glazen was. Ik ben moe van rechercheurs die eigen in mijn

0: Maar door M hebben we geen respect. Zeg die hele OVJ, hou je bek.
1: Man, what up, though? This is Big Sean.
2: What's up, it's Summer Walker.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: And we are Galaxy Radio.
5: That's right, welcome back bij We In Here, hier op Galaxy Radio, NGO in the building, Orie Cash in the building. Mijn naam is nog steeds voor Show Bangers. En het is altijd We In Here!
2: Yes.
5: En onze gast is inmiddels gearriveerd. Isla Ron in the building!
6: Welkom, welkom, welkom.
5: En wat ik hem net ook zei, en ik ga hem niet onder spot zetten, maar bro, deze guy is altijd een soort van mysterieus. Hij kwam binnen, het licht begon te flikkeren, het werd eng, alles. En nu zit hij hier. En dus, maar mensen weten niet, hij is altijd zeg maar zo serieus, maar als je met hem praat, that nigga funny, scherp. Maar zelfs hoe ik dit nu zeg, en als je meekijkt, zie je dat hij geen kick maakt.
2: Ik kan dat beamen.
6: Waarom is dat?
5: Ja.
2: Hij is gewoon aan het chillen.
5: Hij is aan het chillen?
2: Ben je aan het chillen?
6: Observeren.
2: Observeren, nog gevaarlijker.
5: Maar laat.
6: Gotta read the room.
5: Precies, maar omdat Angie dat heeft gezegd, laten we weer naar een segment gaan van Angie.
6: Hey.
2: Oh. Ja, man. Hey, ik wil ook nog eventjes zeggen, kan ik nog even snel wat zeggen? We hebben net gebeld.
5: Oh ja.
2: En we kregen een shout-out van een luisteraar en dat was echt fantastisch. Alleen we weten nog niet hoe het werkt in de studio, maar we komen erachter en blijf vooral bellen.
5: En dat is goed, want Angie is dus nu gebeld, dus is eindelijk gebeld.
6: Ze is blij.
5: Ja, man. Love it. Maar laten we naar dat segment gaan.
6: Ja, man. Nou. Let's go.
7: Everybody's got an opinion. But Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
2: Ja,
5: don't stay quiet,
2: ik denk dat ik heel veel mensen hun harten ga breken en misschien wat gaan trappen op een paar tere zieltjes.
5: Oh shit.
2: Maar mijn unpopular opinion van deze week is dat ik vind, ik ben bijna bang om het uit te spreken, maar ik vind dat als je boven een bepaalde leeftijd bent, rond 28, 35, daar in die trans, dat jij niks, maar dan ook niks, hebt te zoeken op Snapchat.
6: Ja, ik ben sowieso niet echt actief op Snapchat, dus ja.
5: Ik voel me aangevallen.
6: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Ik zei toch, ik ga mensen hun harten breken.
5: Nee, je breekt mijn hart niet, maar ik voel me gewoon aangevallen.
2: Oh, oké. Okay. Nou,
5: maar waarom niet dan?
2: Ja, is dat niet gewoon een app die we gewoon met z'n allen hebben gekut toen we 25, 24 waren, zeg maar?
6: Ja.
2: Was niet bij die meeting. Nou goed, ik vind gewoon, dat is mijn unpopular opinion. Hij is onpopulair ook. Wat doe jij op Snapchat?
6: Ook voor artiesten.
2: Ook voor artiesten verdienen geld mee?
5: Ja.
6: Kan, ja. Advertisement.
5: Ja.
6: Zoveel volgers heb ik. Maar okay. Ik denk wel dat er een paar zijn die geld mee ook kunnen verdienen.
2: Ja, is het dan misschien een uitzondering. Maar gebruik jij Snap?
6: Promo.
2: Ja, voor
5: ik
2: promo.
5: Ook, ik ook.
2: Ja, ook voor promo.
5: Het is de perfecte manier om mensen te bereiken.
2: Is dat zo?
5: Als ik ga het nog mooier maken.
2: Mm-hmm, maak het mooi.
5: Ik hou niet van WhatsApp. Wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
6: Heb ik gemerkt, want die man reageert wanneer het om uitkwam.
5: Ik hou echt van bellen. I'm old school like that. Maar ik maak eerder een Snap open dan mijn WhatsApp.
2: Ja, ik merk dat niet.
5: En ik merk, als ik promo doe, dus als ik een feest promote of een single promote of deze nieuwe radioshow hier elke donderdag van 9 tot 11 op Galaxy, dat mensen die wel openmaken en dat ze het wel binnenkrijgen. Dus ik vind Snap nog heel handig.
2: Okay,
5: dus nou, inderdaad onpopulair.
2: Is zeker onpopulair, dat zeg ik ook, ja.
5: En jij? Heb jij Snap?
6: Ja toch.
5: Gebruik het dagelijks?
6: Gewoon.
2: Ja.
6: Even promo, maar niet...
2: Niet als communicatie.
6: Ja, communicatie iets minder.
2: Ja.
5: Wow.
2: Oké, okay, nou goed, misschien kunnen we dan concluderen dat ik het in ieder geval niet gebruik, Orie wel.
5: Maar misschien zijn er andere mensen die het wel gebruiken.
2: Ja,
5: dus
2: ja maar
5: zijn
2: er gebruiken heel eens. Veel mensen gebruiken Snapchat.
5: Maar misschien zijn er heel veel mensen die het niet gebruiken. Roep ze op, laat ze je steunen.
2: Bel me weer.
6: Bel me weer.
2: Ja. Op het nummer 085-029-2222. 085-029-2222. Oh, je luistert naar Galaxy Radio. We in here.
5: Oeh.

0: so we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
1: Yes, sir. Man, we zijn nog steeds hier, man. We in here. Nog een uurtje te gaan.
2: Mm-hmm.
1: Bijna 11 uur. En I got a lot more music. Er is iets op mijn pad gekomen. En ik wil het graag met jullie delen. Deze pokoe kwam random op mijn story via Instagram. En ik dacht bij mezelf van, what the hell is this? Ik zag een white dude. Ik zag een naam. Sjoerd. En ik dacht bij mezelf, oké. Sjoerd met een T trouwens. Maar ik hoorde die tune.
2: Ja, hey. Mij kan je voor de gek houden hoe je wilt, hè? Sjoerd heeft gewoon een bag betaald aan jou om zijn pokoe.
1: Oh nee, man, nee, man. Was het maar waar, jongen. Was het maar waar. No payola over hier. Je weet toch? Maar nee, man, ik had deze tune gehoord. En ik dacht bij mezelf: van, hey, als deze man zijn marketing goed aanpakt, is dit een tune die heel breed opgepakt gaat kunnen worden in Nederland. So, you already know who's playing it first.
2: We ain't here.
1: Not all, not with that energy. Maar ja. Ja. Oké, nou, ik ga niet veel praten. Dit is Sjoerd. Weide.
2: Hé, liever is het tof, man. Want alles wat je nu hebt gezegd,
1: no. Kijk, je toch. Kijk, dat is dat ding toch. I say whatever I wanna say and I play whatever the fuck I wanna play. Yeah? En dit is een pokoe die ik zeker wil draaien. Jullie gaan denken, hé, hij is apart. Maar nou man,
3: ik
1: als jullie
3: heel
1: toch like music lovers, we gonna fuck with this man. Dus bij deze, you know who's playing it first, is Sjoerd Weide. We in here, let's motherfucking get it.

0: Senses the vibe.
1: Bang to the streets.
0: Noticing what is going on in the streets.
2: Yeah, we're about to get into this new record.
1: Bang out with the old, get into the new with that banging ass hip hop.
3: Hey, yo, Aurea. Tell him what's really good, playa.
4: Ja, man, dat was shoot met Weide, man.
5: Ik vond het heel erg gezellig. Ik zie het al helemaal voor me als achtergrondmuziek.
6: It was not bad.
5: Ja, het is echt heel erg leuk.
6: Goede keuze.
4: Ja. Ja. Shit, ik zeg je eerlijk, man. Jeet toch. Als we over een jaartje kijken naar die Tjufa. Hé, hij is aangeslagen. You already know.
5: Dit
4: we playing it first.
5: Dit een viral feel good.
4: Ja, man.
5: Ja, echt
6: wat vond Ies ervan?
5: Ies, wat vond jij ervan?
7: Slecht, man.
5: Nee, dat was leuk.
7: Wel musical. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet.
5: Ik ook.
4: Ja, man. Ik zou zeggen, go check him out. En ja, man. Next song that I'm going to play is YGN Kami. Deze is bij mij terechtgekomen. Omdat morgen moet ik optreden bij een Benefietconcert. Benefietconcert voor de erge stormen in Indonesië. Mm. Ze gaan geld ophalen. En er zijn een paar artiesten die daar moesten optreden. Dus ik deed een beetje mijn research wie allemaal moest optreden. Naast myself, of course. Samen met DJ Game Over. Mm. Jeetje toch? En ik zag deze guy en ik hoorde zijn pokoe bloot. En ik dacht, ja man, hey, I like this vibe. Jeetje toch? En zoals ik het net al zei. I say whatever I wanna say and I play whatever the fuck I wanna play. So, bij deze hebben we Bloat bij YG and Kami. And we in here. Let's get it.

0: Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip hop. Yeah. Galaxy.
1: Yes, sir. Dat was YGN Kami met Bloat.
2: Dat was beter.
1: Ja, oké.
2: Veel beter.
1: Ja, ja, ja. Dit is een personal opinion.
2: Precies, yeah. Nee, dit vond ik hard.
1: Ja, ja, ja. Straight bars, je weet toch. I like that hip-hop shit. Mm-hmm. Dus ja, man.
2: En jij?
3: Ik vond het heel leuk. Ik vond het leuk.
2: En jij, Yves? Oké, Yves. Nu je toch hier zit. En wat ik net ook al zei in de intro. Je bent zo lang in de game. Je bent een game binnengekomen met een collectief, de Fellas. Uiteindelijk solo gegaan. Heel lang nog steeds independent. En dan nu zeg maar een getekend.
4: Nee, niet meer.
2: Niet meer?
4: Nee.
2: Het project wat je laatst hebt uitgebracht is het laatste project.
4: Ja.
2: En oké, voordat we daar komen. Hoe was het verschil van independent naar een label?
4: Dus dat was gewoon iets wat ik zelf sowieso wel weten.
2: Ja.
4: Zeg maar, wat het verschil is. Of het meerdere deuren voor me gaat openen of niet.
2: Ja.
3: En? Heeft het meerdere deuren geopend voor jou?
4: Ja. Ja, in zekere zin wel. Eerste album was ik genomineerd voor Edison. Ik weet niet of dat zou gebeuren als ik het independent had gereleased.
3: Nice.
4: Dus ja, dat blijft sowieso een... Ja, precies.
1: Je hebt een bepaalde deur opengemaakt.
4: Denk het wel.
1: Ja.
4: Toch wel.
1: Ja.
4: Voor de rest, ja, ik ben zo lang independent dat het, zeg maar, mij niet, ik hoor zeg maar verhalen van andere artiesten.
2: Ja.
4: En dat zijn dingen wat mij minder stoort, omdat ik zeg maar altijd zoveel zelf heb gedaan, dat als iets niet opgepakt wordt, dat het sowieso gedaan wordt.
2: Dus, ja, dus als er dingen niet willen opgepakt bij het label, pakt hij het zelf op met je team, bedoel je dat?
4: Ja. Okay.
3: En wat zijn de tegenslagen die je ervaart als... Ja.
4: Als?
3: Als zelfstandige, dus zonder een label. Waar loop je tegenaan?
4: Ik denk dat het grootste ding is, ik denk financieel, voor de meeste artiesten die independent zijn.
3: Omdat je dan een stuk zelf moet financieren, hebben dan ook videoclips, hebben
4: eigenlijk alles.
3: Over studio tijd.
4: Mix, master, alles gewoon begin tot eindproduct. En dat kost best wel veel geld.
3: Ja, en waar praten we dan ongeveer over? Nee, ik ben echt serieus benieuwd. Hè? Wat kost het mixen bijvoorbeeld?
2: Wat kost een heel project? Laten we het zo doen.
4: Een heel project?
2: Ja.
3: Kan ik met 5000 euro project kopen?
4: Ja,
3: laten we zeggen
4: 10 nummers. 10 nummers. Dan kom je er wel. Ja, dan kom je. Met 5000 euro kom je er wel.
3: Oh, nou dat is oké. Okay.
2: Ja.
3: Dat is wel oké, okay,
2: ja, maar...
3: denk ik.
2: Even voor mij weer terug, dus van hey, die switch, daar heb je eigenlijk niet per se iets van gemerkt, alleen misschien financieel. Dat het wat makkelijker ging om die dingen te doen. En die Edison.
4: Ja, je hebt meer handen, zeg maar.
2: Ja.
4: Die jou helpen.
2: Ik kan me voorstellen van hoe dat is gegaan bij het label, dat ze nu wel iets hadden van hey, we willen met je verder, maar heb jij dus nu het gevoel dat je niet verder wilt?
4: Dat weet ik nog niet.
2: Oh shit, die onderhandelingen lopen nog.
4: Ja, we gaan nog zitten.
2: Om de tafel. Oké, okay, maar je zei het nu niet meer. Dus ik denk van oké, je hebt al een keuze genomen. Maar dat is dus niet zo.
4: Nee, nog niet.
2: Oké, zijn er andere labels die hebben aangeklopt?
4: Ze weten niet dat ik independent ben.
2: Oh, dat weten
4: natuurlijk.
2: Ze nu.
4: Dat weten ze nu.
3: Oh, dus
2: de prijs is net omhoog gegaan.
4: Precies.
2: Van dat moet je wel betalen. Ik ben geen shoot.
4: Ja.
2: Oké, ik ben benieuwd.
3: We moeten
2: verder?
3: We gaan zometeen weer verder met dit. We hebben nog heel veel vragen voor jou.
2: Inderdaad.
3: Heel veel.
2: Een aantal dingetjes.
4: Let's go.
1: So stay fucking tuned.
3: Yes, je luistert naar Galaxy Radio.

0: This is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back, man. We In Here, hier op Galaxy Radio. Je hoorde net Anti-Onzeker Gang van Yves. Dat is mijn favoriete track van het project.
2: Kan niet.
1: Kan niet?
2: Nee.
1: En die andere die we hebben gedraaid, die OM-track, die intro.
2: Ja?
1: Ja.
2: Die twee.
1: Ja.
2: Maar je hebt alles geluisterd.
1: Ik heb alles geluisterd. Maar wacht, wat vind jij dan het beste?
2: Als jij dat...
3: Ik wil even erin springen, man. Ja, man. My bad. Want ik heb die album geluisterd. Ja. En ik moet die man sowieso zijn props geven voor zijn beatskeuzes. Je weet toch, je beatskeuzes gaan op verschillende levels. Maar hoe je ze samen hebt gebracht, genius, bro.
2: Thanks.
3: Ja, man.
2: Thanks.
1: Ja, neem. Dat is die twee van mij. Welke is voor jou dan?
2: Ja. Okay. Ja, voor mij allemaal.
1: Goed antwoord. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Toen ik net je introduceerde, je blijft altijd zo kalm, collectief, maar I know you funny. En die karakter wil je zeg maar nooit laten zien. Op beeld lijkt het. Is dat een bewuste keuze, nogmaals de vraag?
2: Ik denk dat het met de tijd komt.
4: Als ik dus mensen moeten jou beter leren kennen eigenlijk.
2: Ja, ja.
4: Mogen jou beter leren kennen.
1: Ja. Is er iets wat je van hem wilt weten, Angie?
4: Heb jij een vriendinnetje?
2: Ja.
4: Ja?
2: Ja?
4: Oh, wat leuk. Heb jij kinderen?
2: Ja.
4: Wat leuk. Wil je er wat over vertellen?
2: Twee kinderen.
4: Leuk. Hoe oud?
2: 1 en 2.
4: Ah, oh, dat is echt schattig. Dat is echt heel
1: Daddy Yankee.
4: Super leuk.
1: Ander ding. Dit jaar heb je ook je haar geknipt.
2: Was het dit jaar?
1: Van
2: vorig
1: mij.
2: Jaar.
1: Dat is vorig jaar.
2: Ja.
1: Vorig heb je haar geknipt.
2: Ja.
1: Waarom was dit?
2: Ja, ik weet niet. Ja, ik had gewoon geen zin meer.
4: Heb je dan ook zoiets als je haren knipt dat er dan een nieuw era van jou ontstaat? Of hebben vrouwen dat alleen? Want als vrouwen hun haar gaan knippen en gaan kleuren, dan zijn ze eigenlijk in een soort van transitie.
2: Ja, ik voel me nog steeds hetzelfde.
4: Oké.
1: Je bent zeg maar altijd fris, altijd een soort van goed gedrest. Ik heb je nooit betrapt op een slechte oudje of zo. Komt dat door Kim Keizer?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: That's all you?
2: Ja.
1: Altijd al geweest?
2: Ja.
1: Oké, cool. Andere vraag die ik heb, want je geeft korte antwoorden. Je doet bewust niet met ons mee. Maar is niet erg. We gaan je checken. Andere vraag die ik wil stellen. The fellas.
2: Ja.
1: What's gonna happen?
2: Kan je niet vertellen, man.
4: Geheim.
1: Is het een geheim of weet
2: nee,
1: je het niet?
2: Nee, ik weet het niet.
1: Oké, want...
2: Dat is gewoon... iedereen zit in een bepaalde fase van zijn leven dat het gewoon... lastig is om weer die chemistry te creëren, zeg maar.
1: Is het wel geprobeerd?
2: Een paar keer.
1: Hey, streden op vanuit mij naar jou.
2: Een paar keer.
1: Het voelt alsof het niet helemaal lekker gaat tussen jullie. Heb ik gelijk als ik zoiets zeg?
2: Nee, maar we zijn allemaal nog steeds connected.
1: Nog steeds connected?
2: Ja.
1: Oké. Dat is een heel breed antwoord, hè? Ik heb het gevoel dat je zeg maar eromheen danst. Daar ben je ook goed
2: nee,
1: in.
2: Nee, man. We zijn nog steeds connected, man. Iedereen heeft nog steeds contact met elkaar.
1: Ja.
2: Het is gewoon alleen ja, die chemistry vinden, man.
4: Of zijn jullie te druk? Hebben jullie allemaal...
2: Ja, iedereen heeft zijn eigen
1: uitweg.
2: Iedereen is bezig met zijn eigen ding.
1: Je geeft die jongen een uitweg. Ik wil niet dat hij een uitweg heeft.
2: Iedereen is bezig met zijn eigen ding. En de ene is wat drukker dan de andere natuurlijk.
1: Ja.
2: De ene bijvoorbeeld bij mij. Ik kreeg 2 kinderen achter elkaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus die tijd vinden om dan weer, want je moet elkaar ook weer leren kennen. Het is niet meer als het begin dat we elke dag met elkaar waren in de studio. En elkaars verhalen allemaal wisten, onze day-to-day. En nu is dat niet meer zo. En als je dat punt, zeg maar, vanuit daar muziek gaat maken, gaat het niet meer zijn als...
1: Als toen.
4: Die zijn ook allemaal gegroeid.
2: Ja.
3: Ik kan ook begrijpen dat vaderschap je ook natuurlijk heel erg heeft veranderd.
2: Ja, sowieso.
3: Ja.
4: Wat zijn de veranderingen die jij ziet bij jezelf?
2: Ik geef studiotijd op, man.
4: Ja?
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja, wat ik eigenlijk niet wil doen, maar het moet wel.
4: Ja.
2: Dus dat
1: maar,
2: is wel iets.
1: Maar het is een andere mooie bezigheid.
2: Sowieso.
1: Ja, toch?
2: Sowieso.
1: Oké. Als je kijkt naar jou als artiest, hè, want ik denk dus de fellas, dat vond ik een belangrijke vraag om te stellen, want ik denk dus dat er heel veel mensen zijn die checken van, hé, wanneer komt dat terug of zo? Want Fresh gaat ook bijvoorbeeld heerlijk in zijn eigen lane. Daar hadden we het net even kort over. Maar ik zie je ook wel een soort van match of een gezamenlijke EP maken met Jordy Money. Zijn dat gesprekken die jullie ooit hebben gevoerd?
2: Nee.
1: Nooit?
2: Nee.
1: Nooit gezegd van, hé, onze chemistry is zo goed, zeg maar, laten we dat doen. Nee. Maar is dat wel een idee die in jouw hoofd zit of ook niet?
2: Ik heb dat vaker gehoord, ja. Maar het is niet dat we daar over hebben gesproken. Of
1: nee?
2: Hebben. Nee?
1: Shit. Ik zou dat project wel willen opzetten, hoor. Want ik denk dat het daar dan wel wat aan kan verdienen.
2: Ja. Wie weet.
1: Maar wat is er dus gebeurd bij jullie in de Vellen? Dus jullie hebben beef, zeg maar, toch?
2: Nee, man. Wie heeft beef?
4: Je zit te vissen.
1: Nee, ik vis niet. Ik check gewoon als ik hem uit de school kan krijgen. Maar hij gaat dus nooit vertellen dat het daar dus zeg maar niet aan ligt. Maar je hebt het goed geantwoord. Dus we gaan het ook een soort van daarbij laten. Heb je bars? Heb je bars meegenomen? Wil je een freestyle doen
2: straks? Nee, ik heb geen bars helaas.
1: Nee?
2: Nee. Maar ik kom wel nog een keer langs en dan...
4: Mm-hmm. Dat zouden wij heel gezellig vinden.
1: Zeker weten. En een ander ding om misschien mee af te

0: hoe je dan zeg maar nog niet weet als je gaat verlengen. Heb je zelf een idee over de vervolgstappen van je carrière?
1: Nu
0: als het niet de Phyllis is, als het niet Jordy Money is, maar Yves, wat dan?
1: Nu gaan we gewoon door, man. We singelen.
0: Mm-hmm.
1: Totdat we een plan vormen. En kijken wat next is.
0: Ja? Oké. Zijn er mensen om je heen? Zijn er andere dingen in de muziek die je aan het doen bent of wil doen?
1: Dus ik wil zoveel doen, ja.
0: Ja? Heb je bijvoorbeeld talenten onder je? Want je broertje hebt bijvoorbeeld toch ook, toch?
1: Mijn broertje hebt ook, ja.
0: Maar is dat iemand die je dan wilt begeleiden? Moet ik stoppen, jongens?
2: Ja, even naar muziek, want je zal direct nog meer vragen, toch?
0: Oké, cool. Laten we
2: straks. Het is niet dat die interview al klaar is of zo.
0: Oké, cool.
3: Dan gaan ze verder.
0: Oké, cool.
2: So we got more music. Stay fucking tuned. Let's go.
0: We in here.
4: Good flirt with the stranger.
5: I go by the name of Baby King.
6: Yeah, what's poppin'? It's Kendrick Lamar.
7: Wait, remember me? I never knew a love.
8: No. Baby Keem and Kendrick Lamar, now on Galaxy Radio.

outside. Outside. Weet je wat outside is? Jij bent outside. Als er iemand outside is, ben jij het. Prima. Je gaat zien. Ik zie jou op elke story elke week. Maar als je mij op een story gaat zien, is je zaak. Hoe bedoel je? Ik moet binnen blijven. Ik moet op je wachten. Dat ga ik niet doen. Ik ben er echt klaar mee.

0: is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back bij We In Here, hier op Galaxy Radio, Angie Hill, Aurier Cash, The Show Bangs en natuurlijk onze gast Yves.
2: Hallo.
3: Yes, sir.
1: En je hoorde net Biggie Pimpin. Wat was de inspiratie voor die muziek, jongen? Leg eens uit.
2: Big Pimpin, toch? Jay-Z.
4: Ik wil ook een klein beetje heartbreak.
1: Ja, precies. Sorry. Ga maar.
4: Is het geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal?
2: De meeste dingen wel, ja.
4: Dat hoorde ik ook wel.
1: Wat hoor je dan, Angie?
4: Een beetje hartzeer. Een beetje van, je hebt me pijn gedaan en ik ben even boos op jou. Dat hoorde ik. Tenminste, dat dacht ik te horen. Klopt dat?
2: Ja, dat kan kloppen.
1: En wie heeft je zo pijn gedaan dan?
2: Ja, verschillende mensen. Het zijn verschillende verhalen.
1: Die jongen is goed. That boy good.
4: Hey. Ja, er waren wel inderdaad verschillende verhalen in één. Dat vond ik wel mooi.
2: Ja.
1: En je geeft nog steeds een uitweg, man, om niet antwoord te geven.
4: Nee, maar heb je dat niet gehoord?
1: Ik heb het wel gehoord, maar...
4: Ik vond het leuk.
1: Ja, boy, okay. Voordat we die track draaiden en bij het vorige gesprek vroeg ik ook al van... Hey, zijn er dingen die je wilt doen in de toekomst of waar je nu mee bezig bent... wat mensen misschien niet weten in de muziek of los van de muziek?
2: Ja, ik wil wel... ik wil sowieso produceren.
1: Als in beats? Tikken?
2: Ja. Of gewoon echt
1: compleet.
2: Echt produceren.
4: En dan voor jezelf of ook voor andere artiesten?
2: Ook voor anderen.
4: Nice.
2: En het is gewoon een beetje alles eromheen, man. Schrijven.
1: Ben je daar al mee bezig?
2: Nee, nog niet.
1: Oké. Want ik zei ook al, bijvoorbeeld, je broertje maakt ook muziek.
2: Ja.
1: Ben je daar dan bijvoorbeeld mee aan het sparren of help je hem of laat je juist het ding doen?
2: Nee, ik laat hem zijn ding doen gewoon.
1: Oké.
2: Ja.
1: Zijn er dingen die jij nog wilt weten of wilt vragen aan hem?
5: Nee, ik wou hem eigenlijk als een flowers geven voor zijn beatkeuzes gewoon van het project, weet je. Yeah. I like the luxury rap, but at the same time, het brengt een soortige rap elegance. Zo zie ik het, toch?
1: Dat heb je wel goed verteld, hoor.
5: Ja,
1: dat is wel wat het is, maar altijd al geweest. Of zo. Met dreads, zonder dreads. Met heartbreak, zonder heartbreak.
2: Ja, ik doe mijn best om het een beetje sophisticated over te brengen.
4: Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar nog meer nummers van jou. Ik vond het sowieso leuk om jou hier te gast te hebben ook.
1: Ik ook.
4: Ja.
1: Ik zeker weten.
4: En kom vooral terug met bars. Dat zou
1: met
4: heel leuk zijn.
1: Hè?
2: Ja. Gaan we regelen.
4: Dat zou heel erg leuk zijn.
1: En het album is dan nu net uit. Daar zit je waarschijnlijk je meeste promo in. En ik ga nog een keer de vraag stellen. Misschien valt het als een herhaling. Maar zijn er andere projecten waar je mee bezig bent? Los van het produceren eventueel in de toekomst.
2: Nee man, we zijn nu even met niks bezig. Dus ik heb eigenlijk alles hierin gestopt. Daarom heeft het ook 28 nummers.
1: Hey, wacht even.
5: Nice. Oh, jij wil natuurlijk.
4: Nice.
5: Ja, nee, zeg maar.
1: Wacht even, die jongen achterin moet me straks €50 betalen voor een middenschap die we hebben gedaan net. Maar ik heb een vraag voor jou. Als jij iets over hem zou moeten zeggen, wat zou jij dan zeggen? Want hij wil niet praten.
6: Oh, ja, ik ken hem ook
1: vast. Ja. Oh ja, ik weet dat hij zo is, maar jij hebt dus niet iets waarvan je denkt van oké, dat moeten de mensen weten over Yves.
4: What you see is what you get.
1: Precies.
5: Oké, ik kan nog één vraag, man. Hoe lang heeft het geduurd voor jou om dit album klaar te krijgen? En dan praat ik alleen maar over het creëren ervan, hè? Geen video's en dat soort dingen.
2: Ja. Sinds de eerste single is uitgekomen, ik denk... 10 maanden?
1: Negen tot tien maanden,
2: denk ik.
5: Ja, man, crazy.
1: Ja, man. Ik was wel de host tijdens zijn concert, hè, in de Tivoli en in de Paradiso. Slimme jongen, dus weet toch, you see what you get, maar hij snapt wel welke host hij moet nemen voor zijn concert.
2: Heel goed.
1: Je bent nog steeds bij Galaxy. En dit was We In Here van deze week. Aurier Cash, dankjewel. Angie Hill, dankjewel.
4: Jij bedankt.
1: De productie achter de schermen, Jobs bedankt. Galaxy bedankt. Yves bedankt.
2: Jij ook bedankt.
1: En jij ook bedankt voor die €50 die ik straks krijg. En ik wil ook mezelf bedanken. En dit was We In Here van deze week. En tot volgende week. Donderdag 9 tot 11. We In Here hier op Galaxy. En we out.

0: check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gebaasd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu in de bioscoop.
5: We are
13: hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go. Let's go.
9: Check out the
8: music.
9: Next.
0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 3 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 4 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go. Let's go.
9: Check out the
8: music.
1: Next.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 a.m.
4: We are Turn Up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Let's go.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 6 a.m.
10: Dit is het Galaxy Nieuws.
2: Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
8: Tot zover de Galaxy News Update.
10: The city clocked in.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
13: Keep it loud.
14: We are Galaxy Radio.
15: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
14: We are...
16: Hey.
14: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip-hop.
14: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
14: Let's go. Sugar.
17: Wat is er gebeurd?
18: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
17: Als aannemer, veel stress.
18: De man die door iedereen wordt begeerd.
17: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
18: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
18: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
19: Wat was je van plan dan?
17: We praten thuis, oké. Okay.
18: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
20: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
18: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
18: Nu, in de bioscoop.
0: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
14: I'm on.
21: Follow us on Instagram.
14: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
21: Follow
14: us
21: on Instagram.
14: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
13: Let's go!
16: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
19: Cause I said so.
20: This is Galaxy Radio.
22: Sugar. Wat is er gebeurd?
23: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
24: Tina, dit was niet jouw schuld.
23: Nu in de bioscoop.
25: We are...
26: Hey.
25: Turn up Galaxy Radio.
27: Dropping hip-hop.
25: Dropping another hour packed with music.
28: This is what we sound like, baby.
25: Let's go.
29: Let's go.
30: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
31: Check out
32: the music.
33: Next.
34: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
35: Here on Galaxy Radio.
36: Follow us on Instagram.
37: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
36: Follow us on Instagram.
37: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
8: Tot zover de Galaxy News Update.
10: The city clocked in.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
11: Keep it loud.
14: We are Galaxy Radio.
15: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
25: We are...
26: Hey.
25: Galaxy Radio.
27: Dropping hip hop.
25: Dropping another hour packed with music.
28: This is what we sound like, baby.
25: Let's go.
29: Let's go. Let's go.
25: Sugar.
24: Wat is er gebeurd?
23: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
28: What the fuck was je?
23: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
24: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
23: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
24: Gina. Dit was niet jouw schuld.
23: Nu, in de bioscoop.
34: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
37: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
37: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 a.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
24: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
6: We are...
13: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
18: Let's go. Let's go.
30: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met...

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: That is a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye.
1: Bye.
0: See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: We are
7: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: Let's go.
11: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
12: Check out the
13: music. Hey, next.
14: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
15: Here on Galaxy Radio.
16: Follow us on Instagram.
17: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
16: Follow
17: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
0: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen.
1: Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
7: Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
13: Hey.
9: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
13: Let's go.
11: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
14: More hip hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
18: On to the next.
19: Stay tuned for the biggest stars.
20: I'm on.
21: Follow us on Instagram.
22: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
23: Follow us on Instagram.
24: Follow us on Instagram.
25: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
26: This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
7: Tot zover de Galaxy News Update.
27: The city clocked in.
28: In your car on the app.
29: The city clocked in.
30: Keep it loud.
31: We are Galaxy Radio.
32: Sugar. Wat is er gebeurd?
33: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
34: Hij is aannemer, veel stress.
33: De man die door iedereen wordt begeerd.
34: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
33: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
35: What the fuck was je?
33: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
36: Wat was je van plan dan?
34: We praten thuis, oké.
33: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
37: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
33: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
38: Gina, dit was niet jouw schuld.
33: Nu, in de bioscoop.
9: We are...
13: Hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
39: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Geldem Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
8: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
10: This is Galaxy. It's 1 p.m.
11: Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
10: Tot zover de Galaxy News Update.
12: Let's go!
15: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
16: Cause I said so.
17: This is Galaxy Radio.
18: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
20: We are...
30: Hey.
20: Turn up Galaxy Radio.
32: Dropping hip-hop.
20: Dropping another hour packed with music.
35: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
36: Let's go.
37: Check out the
40: music.
41: Hey, next.
42: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
43: Here on Galaxy Radio.
44: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
8: us on Instagram.
10: Go to Instagram.com/GLXY Radio. This is Galaxy. It's 2 p.m.
11: Dit is het Galaxy News. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Tot zover de Galaxy News Update. The city clock in. Yeah. In your car on the app.
3: The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
19: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
21: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu, in de bioscoop.
22: We are...
23: Hey.
22: Turn up Galaxy Radio.
24: Dropping hip-hop.
22: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
22: Let's go.
26: Let's go.
27: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
42: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
43: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
28: I'm on.
22: Follow us on Instagram.
29: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
30: Follow us on Instagram.
29: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXYradio.
31: This is Galaxy. It's 3 p.m.
11: Dit is het Galaxy News. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
32: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
33: Everybody locked in? A new playlist starts now.
34: Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
35: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
22: We are...
23: Hey.
22: Turn up Galaxy Radio.
24: Dropping hip-hop.
22: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
22: Let's go.
39: Hey jij daar, maak je klaar, want Fiddy Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse
0: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at Galaxy.